0: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt.

persoonlijke fout en zich de verantwoordelijkheid te nemen. Moederbedrijf OpenAI van ChatGPT gaat de kwestie onderzoeken. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale AIDS-conferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien. Daarop stonden 6 Afrikaanse landen op de verkeerde plek afgebeeld. Volgens persbureau Reuters bevatte de kaart een watermerk dat erop wijst dat die met ChatGPT is gemaakt. Het ministerie noemt de kaart een menselijke fout en zegt de verantwoordelijkheid te nemen. Moederbedrijf OpenAI van ChatGPT gaat de kwestie.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Vanaf de komende jaarwisseling geldt in Nederland nu een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat die wet officieel in. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden nog wel een ontheffing geven aan lokale verenigingen voor een vuurwerkshow. Gemeenten krijgen de komende maanden de tijd om zich op het vuurwerkverbod voor te bereiden. En ook komt er nog deze zomer een landelijke voorlichtingscampagne. Bovendien krijgt iedereen de kans om het overgebleven vuurwerk in te leveren. Tientallen woningen in Bilthoven zijn uren ontruimd geweest vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint-Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land.
6: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
7: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: RTV Parkstad.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Vanaf de komende jaarwisseling geldt in Nederland nu een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat die wet officieel in. Tientallen woningen in Bilthoven zijn uren ontruimd geweest vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
11: Non-stop en bruiselvrij.
10: RTV Parkstad.
11: RTV Parkstad.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat

0: Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. De VS bereidde volgens Amerikaanse media een nieuwe aanval op Iran voor. De Wall Street Journal meldt dat president Trump het leger opdracht zou hebben gegeven een aanval te lanceren die mogelijk al dit weekend kan starten en enkele dagen kan duren. Onder meer Iraanse energieinstallaties worden hierbij als mogelijke doelen genoemd. De plannen zouden met Israël worden afgestemd. Trump zei gisteren dat hij steeds minder vertrouwen heeft in onderhandelingen met Iran. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. In een gebouw dat gedeeltelijk instortte kwamen mensen vast te zitten. Volgens president Zelensky is er een tekort aan luchtverdedigingssystemen zoals Patriot-raketten. Hij heeft opnieuw de VS en andere bondgenoten gevraagd om meer van die systemen. En vanaf komende jaarwisseling geldt in Nederland een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat de wet officieel in.

0: je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

0: jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
1: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: RTV Parkstad. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. De VS bereidde volgens Amerikaanse media nieuwe aanvallen op Iran voor. Trump zei gisteren dat hij steeds minder vertrouwen heeft in onderhandelingen met Iran. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. En vanaf komende jaarwisseling geldt in Nederland een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat de wet officieel in. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op RTV Parkstad.
6: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
7: Non-stop en bruiselvrij.
6: RTV Parkstad.
7: RTV Parkstad.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
1: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
5: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
6: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. Vanmiddag om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een World Pride stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn vorige week zijn er extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. In een gebouw dat gedeeltelijk instortte kwamen mensen vast te zitten. Volgens president Zelensky is er een tekort aan luchtverdedigingssystemen zoals Patriot-raketten. Hij heeft opnieuw de VS en andere bondgenoten gevraagd om meer van die systemen. En in coffeeshops krijgen klanten steeds meer waar voor hun geld, meldt het AD. Wiet bevat steeds meer van de werkzame stof THC, maar de prijs is de afgelopen 2 jaar ongeveer het

0: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.

Yes, goedemorgen. Dit is de weekendochtendshow van Echt TV Parks. Dat jippie met de soundtrack van je zaterdagochtend. Wat ben je aan het doen? Misschien heb je net wel verse afgebakken broodjes uit de oven gehaald. Moet je haasten voor een kappersafspraak zometeen. Zit je in de auto voor het voetbaltoernooi van je zoontje. Of je doet het even rustig aan en bent een beetje brak van een vrijdagavondje WMC. Kan natuurlijk ook. Laat het weten via de Echt TV Parks website. Druk dagen op het WhatsApp-icoontje. Lijkt me leuk. Fijn als je blij bent. Ik heb de allerlekste muziek voor je. Met zometeen Scouting for Girls. En ook Alma Live komt eraan. Het is

Counting for Girls. En het is één te love song. Nou ja, dan weet je dat ook weer, hè? Op de 1e van augustus hier op Echt TV Parkstad. Goedemorgen, de haan die kraait. Hij is klaar voor de track van vandaag zometeen. Een nummer dat ik heb gekozen voor de activiteiten en sfeer van deze zaterdag 1 augustus 2026. Hoor je zometeen?

live hier bij de zaterdagochtend van Parkstad. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Jippie, yo, de Scouting for Girls, het is in de Love Song en ook allemaal live. Ja, de lekkerste muziek die komen er zo meteen nog aan. Sean Kingston, Beautiful Girls, eerste track van vandaag. Een nummer dat ik heb gekozen voor de activiteiten en sfeer van deze zaterdag 1 augustus 2026. Een nummer dat past bij vandaag. Ja, en veel auto's zijn vandaag onderweg naar zijn of haar vakantiebestemmingen. Het is namelijk Zwarte Zaterdag. Ja, heel Nederland heeft vakantie. Geen enkel deel van Nederland moet niet naar school. Ja, en daarom zijn dus veel auto's op de snelwegen te vinden. Ook in Frankrijk, in Spanje, in Italië. Ja, en ik dacht, daar heb je misschien één iemand voor nodig om eventjes dat gaspedaal voor in te drukken. En wat ook past bij de auto's, beide een dag als vandaag Zwarte Zaterdag. Fast Car is de track van vandaag. Dit is Jonas Blue en Dakota op Echte Parkstad.

0: oude soul.
1: Zo op je radio met Sean Kingston en Beautiful Girls. Zometeen muziek van Shawn Mendes, In My Blood komt eraan. En ook Cool and the Gang hoor je zometeen. Let's celebration. Komt er zometeen aan.
2: Kom binnen.
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
6: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
7: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
6: Mondelverde. Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werken. Schadenetkoenen regelt alles.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
11: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
12: RTV Parkstad.
13: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. 2 van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Vanmiddag om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. En in coffeeshops krijgen klanten steeds meer waar voor hun geld, meldt het AD. Wiet bevat steeds meer van de werkzame stof THC, maar de prijs is de afgelopen 2 jaar ongeveer hetzelfde gebleven. Het weer, het is vandaag zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op RTV Parkstad.
14: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
15: Non-stop en bruiselvrij.
14: RTV Parkstad.
15: RTV Parkstad.
1: Dankjewel voor de updates. Zometeen bijpassende boodschap van Naal en Maals. Drive safe. Nah, Shawn Mendes. Help me.

Verslag de zaterdag van Echte Web Arkstad met Nalo en Normaal Smit. Bijpassende titel, je hoorde Drive Safe. Goedemorgen, Jip hier. Ik zorg ervoor dat jouw start van je weekend niet meer kapot kan met de allerrelaxe muziek. Ja, en het is vandaag zaterdag 1 augustus. Vandaag jarig Sebastian Pocketschnoddy, wordt 39 jaar oud. Bastian Schweinsteiger, de Duitse voetballer, wordt vandaag 42 jaar oud. Ook Ashley Angel mag zijn kaarsjes uitblazen. Net zoals Tempest Bledsoe, Ville de Jagerheren, Vincent van Quickenborgen. En laten we ook Danny Blind niet vergeten, wordt vandaag 65 jaar oud. Gefeliciteerd als je jarig bent. Dan vieren we hier op Echte Verpakken met Cool and the Gang, Celebration.

0: nou, het is een dame jaren de Vitiori hier op Echte Weer Parks. Talk to me. Als je nou onderweg bent naar Spanje, heb ik eventjes voor je. Podría ponerme dos raciones de patatas bravas por favor. Weet je even wat je moet doen als je twee porties patatas bravas wil bestellen? Nou, lekker toch? Denk dat ik voor de aankondiging van deze track in het Spaans toch even Google Translate moet vragen. Komt-ie?
1: Y aquí está Juanes.
0: Ja, Juanes hoor je hier op Echte Weer Parks. Dit

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: XXX Loets Pallen in Wusselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wusselen.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
5: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.
7: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel en water tekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. En straks om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een tijdelijk stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn vorige week zijn er wel extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Het weer: bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
9: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
10: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
11: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Food, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Dit is het begin van een nieuw uur.
2: Met Jip Hansen.

Olivia Rodrigo met Vampire. Hoor hier op Echt TV Parkstad. Een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent. Jip hier. Ja, en wist je dat voordat Olivia Rodrigo de hitlijsten veroverde, was ze vooral een Disney-gezicht. Ze acteerde al vanaf jonge leeftijd, maar tijdens de opnames van High School Musical viel vooral haar talent voor songwriting op en voor zingen ook. Ja, bijvoorbeeld, ze heeft een hele coole track toen gemaakt. All I Want, dat klinkt zo.

Ja, en dat bleek het begin van een razendsnelle carrière, want kort daarna groeide ze uit tot een van de grootste popartiesten van haar generatie. Ja, deze is wat ouder, maar nog altijd net zo goed, hè? Lady Gaga, Pokerface, hoor hier op RTV Parkstad.

een Ordinary Love. Vorige week hadden ze de tip van Jip te pakken, U2. Samen met Martin Garrix zijn nieuwe track heet Fireflies. En was vorige week mijn favoriete track van dat moment. Welke track dat deze week is, hoor je zometeen rond de klok van 11:45. Ja, eerst muziek van Tina Turner nog als soundtrack voor jou als ochtend. Of je aan het afwassen bent, boodschappen doet, aan het werk bent, een stukje fiets of gewoon lekker rust eraan doet. Ik heb de allerlekste muziek voor je. Met zometeen Offenbach, Maas en ook David Guetta komt eraan. Na Nutbush City Limits.

Miles Away hoorde hier op Echte Verpak zat. Zometeen de 20 minuten hits op de rij, non-stop en breuzeltje vrij. Jij mag platen aanvragen. Hè? Dat kan je doen via de WhatsApp-functie op onze website. En misschien ga ik hem vandaag of morgen voor je draaien. Dit is

0: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
1: En papa durft niet in.
0: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
0: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste de ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfheulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat?
5: Audiofrenzy.nl.
7: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: RTV Parkstad. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is een zwarte zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. En straks om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Het weer: bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
10: Non-stop en bruiselvrij.
9: RTV Parkstad.

0: Morgan Wallen.
1: Goedemorgen.
0: Zo heet de artiest. En ja, dat heb je morgen ook, hè, als je vanavond flink feest. Morgan Wallen. You're the love somebody hier op Echte Parks. Dat aan het eind van de 20 minuten hits om rij. Non-stop en breuzelvrij. De vonig Busted, Jen Cuneta, Waiting for Girl Like You. Aan het begin door de jongen Bruno Mars, 24 Hour Magic. Zometeen vieren we de zomer met Lily Wood en de Brick, Prayer in C. Na, Brian Adams.
2: Jouw hits, jouw hits.
0: This is one to you.

Grand Night 2 in One to You. Hoorde hier op Echt Weer Park zat. En Bryan Adams is niet alleen een succesvolle muzikant, maar ook een internationale fotograaf. Hij heeft onder andere de Britse koninklijke familie gefotografeerd. Amy Winehouse, Mick Jagger en ook Kate Moss heeft hij voor zijn lens gehad. Zijn foto's verschenen regelmatig in grote modetijdschriften. Dat is een keer zo'n foto zit, zou dat misschien wel een keer van Bryan Adams kunnen zijn. Heel hem hier op Echt Weer Park zat met One to You. Nu zomer op je radio met Lily Wood en The Prick.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: XXX Loets Pallen in Wusselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wusselen.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
6: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
7: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïnse droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluid nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandtolweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel- en watertekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
9: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
10: Kom binnen!
11: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
10: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
11: Rockmart in Kerkrade, zei je?
10: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
12: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
13: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
12: Nee, je hebt niet goed gekeken.
13: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
12: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
13: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
14: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
15: Ah!
14: Of zo?
15: Ik snap hier niks van.
14: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt

0: per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt, €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.

Katy Perry in War. Horen hier op de zaterdagochtend van Echte Parks. Dat 1 augustus, 11 uur geweest. Fijn dat je erbij bent. Yippie. Zometeen muziek van Justin Bieber, ook Eternal. En I Wanna Be The Only One hoor je zometeen. Eerst wil ik het John nog even hebben met je over Katy Perry in War, die je net zo hier op Echte Parks had horen. Een paar jaar geleden was dat een grote trend. Heel veel artiesten en mensen die geen artiesten waren, maar wel goed konden zingen. Ja, dat moet wel. Voor deze trend moet je goed kunnen zingen. Ja, die gingen deze trend, die gingen dit nummer zingen met al die uithalen. Moet je luisteren. Kimberly Francis bijvoorbeeld.

Ja, en je zou denken, Jip, jij moet het ook een keer proberen. Hebben we gedaan, maar flink veel autotune en galm heeft er nog altijd niet op gewerkt dat het mooi klonk. Je hoorde Je War op Echte Weer Parkstad. En dit is Blue Central. While he was

Wanna Be The Only One hier op Echte Web Parks. Ja, ik ben bang als ik nu het volgende ga zeggen. Dat er echt zo'n gillende meiden die voor de deur staan. Allemaal zo'n kinderen. Heel graag willen dat Justin Bieber weer op tour gaat. En waarschijnlijk gaat hij dat. Oh nee. Toch niet gelukt. Ja, die denken nou allemaal. What do you mean? Echt?

0: Sunburn en Unrest hoorde hier op Echt TV Park. Zat zometeen mijn favoriete track van dit moment. De tip van Jip komt eraan en ook Kevin de Quo is zo. Tot zo!
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: RTV Parkstad. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
9: Non-stop en bruiselvrij.
8: RTV Parkstad.
9: RTV Parkstad.
0: Dankjewel voor de headlines. Ja, ik kijk zo erg uit naar de tip van Jip. Zometeen, ik sta echt te trappelen. Erik,

Kevin de Go op Echte Parkstad. Zaterdagochtend. Lekkere muziek voor op die zaterdagochtend. Het is bijna 11:30. Zometeen tijd voor de tip van Jip. En ik wil alvast een tipje van de sluier laten horen. Komt-ie. Ja. Dat was het tipje van de sluier. En niet dat je het nu al weet, toch? Ja, als je het weet mag je een gokje wagen via de Echte Parkstad website. Druk daar op het WhatsApp-icoontje. En misschien heb jij wel mijn tip van Jip van deze week goed. De tip van Jip is mijn favoriete track van dit moment. Een nummer dat ik heel erg lekker vind om voor mezelf te draaien. Maar het is ook zometeen voor jou. Ja, en het is een zomerse track. Dat kan ik je wel vast vertellen. Een zomerse track. Maar van wie, van wat, ga ik je zometeen dus vertellen. Na muziek van Drake, Hotline Bling komt eraan. Ook Michael Jackson en History. Eerst Robbie Williams hoor je hier op Echte Parkstad. Tripping op de zaterdag.

Een tijd voor de tip van Jip. Een nummer dat ik echt heel lekker vind om voor mezelf te draaien. Maar dus ook voor jou mijn favoriete track van dit moment. En hij is deze keer voor Calvin Harris. Ja, hij heeft echt, vorig jaar heeft hij de zomerhit van 2025 te pakken gekregen. Blessings heette die. Ja, nu maakt hij toch echt weer kans, hoor. Het is Satisfy samen met Jesse. Ja, en het klinkt een beetje hetzelfde als Blessings. Weer lekker zomers, echt precies Calvin Harris. Ja, en ik vind hem echt heerlijk. Ik heb hem echt op repeat en repeat en repeat staan. Wil hem graag aan jou laten horen. De tip van hier van deze week.

Calvin Harris en Jesse, you're the Satisfy, hier op Echt TV Parkstad. Wil je nou alle Tip van Jip tot nu toe checken? Ga dan naar de gelijknamige page op Spotify. Tip van Jip streepje Echt TV Parkstad, daar vinden ze allemaal. Dank u wel voor luisteren. Veel plezier bij Mark Mechten zometeen. En mij hoor je morgenochtend weer vanaf 9 uur. En dit is Sam Fender en Olivia Dean.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
6: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
7: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Griekenland, rond Athene, zijn sinds gisterochtend juist meer dan 70 nieuwe bosbranden uitgebroken. Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïnse droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluid nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandelweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. En op een strand bij het Siciliaanse Ragusa is een chaos ontstaan toen daar ineens bijna 700.000 euro aan contant geld in zee bleek te drijven. Het geld kwam van een motorboot uit Malta die door pech richting de kust dreef. De 3 opvarenden zijn aangehouden. De politie zet het strand af en verzamelde uiteindelijk met hulp van strandgangers 656.000 euro. Het geld is in beslag genomen en waar het precies vandaan komt wordt nog onderzocht. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
10: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Want het oog wil ook wat.
10: Audiofrenzy.nl.
12: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
13: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
10: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
14: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen.
11: Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
12: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
14: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.

Vrienden en vriendinnen, het is eventjes over 12. Het officiële begin van de zaterdagmiddag van RTV Parkstad. Met tot aan 2 uur de weekendlunchshow. Maar die beginnen we niet voordat we eventjes de duimpjes omhoog hebben gedaan voor de man die ook afgelopen week zo fijn heeft vervangen in de lunch. Jip Henson. Zometeen als tweede track uiteraard weer een nummer uit de jaren 90. Capella komt eraan met You Got To Let The Music. Naar Baltimora. Lekkere zomerse muziek op RTV Parkstad. Dit is

Een van de grootste en bekendste Eurodance-projecten uit de jaren 90. Capella en You Got To Let The Music. Onderweg de man die geïnspireerd is door Stevie Nicks, Chris Martin en Mick Jagger. Zijn naam Harry Styles. Je hoort hem zometeen na Milky Chance.

0: Styles en American Girls in de Weekend Lunch Show. De man die ooit deel uitmaakte van One Direction, maar daarvoor ook al in een band speelde. En die heette White Eskimo. Vrienden en vriendinnen, we hebben er al heel lang geen meer gedaan hoor.
1: Een Weekend Lunch Show klassieker.
0: Maar dit is er met recht weer eentje. 1978, Gary Rafferty en Baker Street. Klassieker.

Met recht een aantal diva's van de hedendaagse muziek op je radio. In de Weekend Lunch Show, Christina Aguilera, Lil Kim, Mia en Pink. Je hoorde Lady Marmalade. Als je op de kalender kijkt, dan zie je dat het vandaag zaterdag 1 augustus 2026 is. Oh, de tijd vliegt, mensen. Het is weer bijna kerstmis. Elk jaar op 1 augustus vieren we World Wide Web Day. De dag waarop surfen op het internet in de kijker wordt gezet. Nou ja, en ben je toch aan het surfen, dan ga ook eens langs op onze website rtvparkstad.nl. Zometeen de 20 minuten hits op een rij non-stop in Breuzelvrij. Of zaterdag in de Weekend Lunch Show met enkel en alleen hits uit de jaren 80.

0: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
0: Bij taxicentrale

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. En op een strand bij het Siciliaanse Ragusa is een chaos ontstaan toen daar ineens bijna 700.000 euro aan contant geld in zee bleek te drijven. Het geld kwam van een motorboot uit Malta die door pech richting de kust dreef. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
5: Non-stop en Brusselvrij.
4: RTV Parkstad.
5: RTV Parkstad.

0: De 20 minuten hits op een rij, allemaal uit de 80's en breuzelvrij. Een editie waarin onbewust eigenlijk de familie Jackson een hoofdrol speelde. Michael hoorde je namelijk met Thriller. En ook Janet Jackson met When I Think of You. Ook nog Kate Bush, Gladys Knight en zojuist U2 en I Will Follow.
1: Radio Retro.
0: En daarvoor heb ik mijn hele verzameling en dance mashje deze uit de kast getrokken. En daar vond ik een nummer uit 2009 op terug van Tiësto en de Sneaky Sound System. De Radio Retro is I Will Be Here.
2: Lekker man.

0: Oh, was dat eventjes lekker helemaal losgaan op de Radio Retro van Tiësto en de Sneaky Sound System. Met zo meteen deel 2 van de Weekend Lunch Show. Hou je radio hier.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Ah, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor.
5: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
7: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Bev Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze kreeg ruim 300.000 stemmen. Reformkandidaat Ashley wist 157.000 stemmen te trekken. Craik is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van de stad. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Craik zei dat ze zich zal inzetten voor het verbeteren van het leven van de inwoners. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Dat riep op om Spanje uit Schengen te zetten. De massale bestorming van de Spaanse exclave van donderdag en vrijdag eiste minstens 67 mensenlevens en de Spaanse politie zoekt nog verder. 50.000 mensen, vooral Marokkanen, bereikten Ceuta. Zo'n 2.000 zouden nu nog in de stad zijn. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Griekenland, rond Athene, zijn sinds gisterochtend juist meer dan 70 nieuwe bosbranden uitgebroken. Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. En Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt. Dat komt vooral door de dalende aandelenkoers van SpaceX. Met een vermogen van naar schatting $684 miljard blijft hij wel veruit de rijkste persoon ter wereld. SpaceX bereikte eerder een piek van $1,33 biljoen, maar het aandeel is sinds zijn hoogtepunt, halverwege juni, nu nog maar een paar dollar meer dan de helft daarvan waard. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
10: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
11: Lange werkdag gehad?
4: dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
10: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
11: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.

Vrienden en vriendinnen, de klok geeft eventjes over 1 aan. Dit is deel 2 van de Weekend Lunch Show, die van zaterdag 1 augustus 2026. Het jaar waarin, ja, bijna 40 jaar geleden de film Top Gun in de bioscopen kwam. Met Kelly McGillis en Tom Cruise. En ook het moment waarop ik wist wat ik worden wilde. Straaljagerpiloot. Het is nooit uitgekomen, maar dat wil niet zeggen dat ik de trek uit die film niet ga draaien. Take my breath away.

but it's more important to be nice.

0: vind je het gek als ik je vertel dat ik alle muziek van Scooter heb en dat ik nog steeds ontzettend blij kan worden als ze een nieuw nummer uitbrengen? Deze was uit het voorjaar van 1995, Move Your Ass. Over een minuut of zes, Stevie Wonder op jouw radio met Superstitious. Eerst Gregory Porter.
1: Clap your hands now.

25 Grammys op de schoorsteenmantel heeft staan. Stevie Wonder en Superstition in de Weekend Lunch Show. Nu de man die gisteren nog op het podium stond in het Belgische Lokeren. Dit is Craig David en

0: Fun klonk door heel Zuid-Limburg via FM 89.2 en DHB+. En in de rest van de wereld was hij te beluisteren via rtvparkstad.nl met Some Nights.
1: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: Als je op social media kijkt, dan lijkt het alsof er heel wat mis is met Nederland en de zaken die daar spelen. Maar uiteindelijk blijkt het dat wij Nederlanders erg gelukkig zijn over het algemeen. We staan namelijk op nummer 6 van de wereld. Voor ons komen Finland, Zwitserland, IJsland, Denemarken en op nummer 1 Noorwegen.
2: Houd toch alsjeblieft op met die gekkigheid.
0: Nou, Geert, onderzoek heeft het toch echt uitgewezen. Hey mensen, zometeen de 20 minuten hier. Zometeen non-stop in Brussel vrij. Zaterdag in de Weekend Lunch Show. Dan doen we alleen maar tracks uit de jaren 80. Waaronder...

0: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Want het oog wil ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstvlei van het land.
6: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom. De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. En Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt. Dat komt vooral door de dalende aandelenkoers van SpaceX. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
10: Non-stop en bruiselvrij.
9: RTV Parkstad.
10: RTV Parkstad.

0: Dat waren ze weer. De 20 minuten hits om een rij. Allemaal uit de 80's en breuzelvrij. Met Toto en Pamela. Ook Robert Plant. America, de Robert Cray Band. En zojuist de Spider Murphy Gang. En Skandaal im Sperrbezirk.
1: Radio Retro.
0: En daarvoor gaan we 22 jaar terug naar het jaar 2000. Het zijn de Boogie Pimps en Somebody to Love.
2: We had 2 bags of grass. 75 pellets of mescaline. 5 sheets of high-power bladder acid. A salt shaker half full of cocaine. A whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers. Also a quart of tequila, quart of rum, case of beer, pint of raw ether, and 2 dozen amyls. But once you get locked into a serious drug collection, not that we need it at all for the trip, the tendency is to push it as far as you can.

0: 5 sheets of high-power bladder acid. A salt shaker half full of cocaine. A whole galaxy of multicolored uppers, downers.
1: De radio retro in dit uur die was van de Boogie Pimps en heet Somebody to Love. En daarmee komen we ook aan het einde van deze Weekend Lunch Show. Die van 1 augustus 2026. Zometeen na 2 Johan de Vos. Ik wens jou nog een hele fijne zaterdag.
2: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
3: RTV in heel Zuid-Limburg.
4: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
5: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Winkel Car Wash keeps you moving.
4: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Kom binnen.
8: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
9: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
10: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De productie is al voor 3/4 teruggeschroefd naar 480 megawatt. De overheid neemt noodmaatregelen, thuiswerk wordt verplicht, lichten in overheidsgebouwen gaan uit en grootverbruikers moeten fors elektriciteit besparen. Er dreigt volgens de premier een energiecrisis als het waterpeil nog verder daalt. In Amsterdam is de Canal Parade in volle gang. 80 boten varen door de grachten en het is extra druk omdat de stad dit jaar World Pride gaststad is. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen dit jaar. Premier Jette vaart voor het eerst als premier mee. Hij zei tegen het ANP dat Pride zowel feest als protest is, zeker na de aanslag vorige week in Berlijn. Hij kondigt nieuwe wetten aan om de positie van LHBTI'ers te versterken en er komt 35 miljoen euro voor veiligheid en voorlichting. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Bev Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze kreeg ruim 300.000 stemmen. Reformkandidaat Ashley wist 157.000 stemmen te trekken. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Craik zei dat ze zich zal inzetten voor het verbeteren van het leven van de inwoners. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Dat riep op om Spanje uit Schengen te zetten. De massale bestorming van de Spaanse exclave van donderdag en vrijdag eiste minstens 67 mensenlevens en de Spaanse politie zoekt nog verder. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
12: Hallo. Heb ik uw aandacht? Zie je wel? De juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
13: Yeah.
12: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor Yvonne Fienaar, sales@rtvparkstad.
11: Bij Taxi Centrale

0: de Vos.
1: Goedemiddag en welkom bij RTV Parkstad. Fijn dat u ook deze zaterdagmiddag weer heeft afgestemd. De komende twee uur zorgen we voor een heerlijke mix van bekende klassiekers, de mooiste nieuwe muziek, leuke weetjes, inspirerende quotes en natuurlijk veel gezelligheid. Pak een kop koffie, ga lekker zitten of geniet onderweg. We maken er samen een mooie zaterdagmiddag van. We begonnen met Alicia Keys, Falling. En de allereerste was van Ducci. Exciting, zo heet die. En Visualizer. Dat staat er nog tussen twee haakjes. Straks Bebe Rexha en Fadeless. Maar dit is Calvin Harris en Ellie Goulding.
2: Look

Dat was hij bij Raksa en Faithless. New Religion. Hey, de zomervakantie is voor vele mensen nog volop bezig. Hè? Misschien ben je nog bezig met vakantie. Of ben je misschien terug van vakantie. Of tel de juiste dagen af. Eén ding is zeker. Muziek brengt altijd weer terug naar de mooie herinneringen. Misschien met deze plaat ook wel van Bananarama. Hier zijn ze met Venus.

0: Banana Rama en Venus.
1: Ja, de quote van de dag. Ja, geluk zit niet in grote momenten, maar in kleine dingen die je bewust beleeft. Misschien is dat vandaag wel een kop koffie in de tuin, een fietstocht of gewoon genieten van deze mooie muziek hier bij RTV Park.
2: Jouw hit. Jouw nieuws.
3: RTV Parkstad.

Noon Maastricht, hier op het terras. Misschien zat je daar te luisteren of zit je te luisteren via het terras hier naar SV Parks, dat zou kunnen. Nog een klein half uurtje en dan is het alweer 3 uur. Het vliegt de tijd. Ja, die vliegt. Als en je geniet van de muziek. Ja, straks komen ze aan toe, natuurlijk op broze vrije hits. Maar nu eerst het Lionel Richie voor je met My Destiny.

0: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
0: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
5: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
4: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: RTV Parkstad. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. In Amsterdam is de Canal Parade in volle gang. Premier Jette vaart voor het eerst als premier mee. Hij zei tegen het ANP dat Pride zowel feest als protest is, zeker na de aanslag vorige week in Berlijn. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Bev Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
3: Non-stop en bruiselvrij.
2: RTV Parkstad.
3: RTV Parkstad.

Zo is hij. Lekker. Populair. Dat was hij. Idali, Ronnie Flex, Frenna. Dat was de afsluiting van de 20 minuten lange Brozo Vrij hit. Cornels, 74, 75 hoorde je daarvoor. Anastasia met Sick and Tired op deze zaterdag. Zomer op de radio RTV Parkstad.

is Gago, You're the Inspiration. Nog 3 uur komt hij aan. We gaan het programma verdelen in tweeën. Dat betekent dat we aan de kant van 3 terug zijn. Spreek je dan weer terug. Hier is Van Velzen, Baby Get Higher op deze.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
5: Yeah.

0: food, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. Sinds donderdag was hij vermist. Purja werd wereldwijd bekend doordat hij in 2019 alle 14 bergtoppen van boven de 8000 meter in ruim 6 maanden beklom. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De productie is al voor 3/4 teruggebracht naar 480 megawatt. De overheid neemt noodmaatregelen, zo wordt thuiswerk verplicht, gaan de lichten in overheidsgebouwen uit en moeten grootverbruikers flink elektriciteit besparen. Er dreigt volgens de premier van Hongarije een energiecrisis als het waterpeil nog verder daalt. De voetbalbonden KNVB en UEFA hebben het vertrouwen opgezegd in FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks dat hij het omstreden WK-investeringsplan alsnog heeft ingetrokken. Volgens de landelijke en Europese bonden is er een fundamentele vertrouwensbreuk ontstaan door de manier waarop het voorstel in achterkamertjes werd voorbereid. De UEFA roept op tot hervormingen binnen de FIFA. De KNVB zegt dat toekomstige besluiten altijd transparant en in overleg moeten worden genomen. En de grootste natuurbrand in Frankrijk in tientallen jaren, die in Gironde, is onder controle. En daardoor kunnen ruim 10.000 geëvacueerde inwoners weer naar huis. Zo'n 12.000 mensen wachten nog op toestemming om ook huiswaarts te keren. De brand is nog niet helemaal uit en de autoriteiten waarschuwen dat de situatie door de wind ook weer snel kan veranderen. In het zuiden van Frankrijk is een andere natuurbrand juist weer opgelaaid. Dit jaar is in Frankrijk al bijna 119.000 hectare aan natuur door branden verwoest. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg, bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Kine. Dat is gewoon leuk.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien. Dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
11: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
12: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
11: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
13: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.

Hello, dat is de titel van de plaat. Dat zegt Beyoncé. En ik zeg hallo, welkom terug, deel 2. Dit is Rams opende met Guilty en dit was Beyoncé juist met Hello. En dit is Eliza Doodle.

Weer eten voor Parkstad. Ja, deze zaterdagmiddag. Ja, Parkstad bruist van de zomer. Altijd van activiteiten, gezellige terrasjes of wandelingen over de Brunsemei of bezoek aan een gaai en zo. Ja, dicht bij huis is vaak meer te beleven.

Suzanne Freek en niemand. Even terug naar vroeger, weet u het nog? Op zaterdagmiddag nog snel boodschappen doen bij de buurtwinkel. Een frietje halen en daarna gezellig thuis met de radio aan. Juist die kleine herinneringen maken Limburg zo bijzonder. En muziek brengt die momenten vaak weer helemaal terug.

0: Of nooit geweest. Agda de Munnik. En nu 20 minuten lang op Breuzevrij Hits na het nieuws.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Ja.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De voetbalbonden KNVB en UEFA hebben het vertrouwen opgezegd in FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks dat hij het omstreden WK-investeringsplan alsnog heeft ingetrokken. En de grootste natuurbrand in Frankrijk in tientallen jaren, die in Gironde, is onder controle. En daardoor kunnen ruim 10.000 geëvacueerde inwoners weer naar huis. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg, bij een zwakke tot matige westen- tot noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en bruiselvrij.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: 3, 4.
1: Zo is hij. Einde van de plaat. Tellen we wel af, maar het was wel verlopen. Hè? Deze. Pitbull, I Know You Want Me.
2: Kale Oche. Zwart te strak.
1: John Legend ervoor met Love Me Now. In 2016 alweer. En The Edge of Desire. Lekker danceable. Classic plaatje lijkt het wel, maar het is een nieuwe. Malieve en Judith Blue.
2: Ja.
1: En The Beats International and Dub to Be Good. En James Morrison en Nelly Furtado met Broken Strings. Niet Prings, maar Strings. Openen de 20 minuten lange Bruce Vrij hits weer bij RTL Parks op de zaterdag.
3: Jouw hits.

0: dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Kom binnen.
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: tritonmarketing.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak weren. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Wow!
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek!
3: En papa durft er niet in!
4: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident dat op perron 5 plaatsvond. Wat er precies is gebeurd en waarom wordt nu door de politie onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen die wat meer kan vertellen of beelden heeft van het schietincident op het station van Duivendrecht wordt verzocht om zich bij de politie te melden. De regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ze vragen de ministers van Binnenlandse Zaken om extra steun voor de grensbewaking en nauwere samenwerking met Marokko. Volgens de landen moet duidelijk zijn dat een illegale binnenkomst in de Europese Unie niet wordt beloond. Ook de Nederlandse premier Jetten heeft de brief ondertekend. De meeste migranten die Ceuta bereikten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. Sinds donderdag was hij vermist. Purja werd wereldwijd bekend doordat hij in 2019 alle 14 bergtoppen van boven de 8000 meter in ruim 6 maanden beklom. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. En door de extreme droogte zijn in de Donau bij Servië opnieuw Duitse oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar geworden. De wrakken liggen bij de plaats Prahovo en bevatten mogelijk nog munitie en explosieven. Ze vormen al jaren een gevaar voor de scheepvaart, vooral bij een lage waterstand. De Europese Unie heeft geld vrijgemaakt om de gevaarlijkste wrakken te bergen. De nazi's brachten destijds hun eigen schepen tot zinken om zo een barrière in de rivier te vormen. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg, bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

Ik. Als je even op de klok kijkt, we zijn de klok van 4 uur al flink gepasseerd. En dan komt omdat we begonnen zijn dit programma Saturday Dance. Met 3 lekkere platen. D-Train, Music Holly voorbij komen, Brick Dash. En De La Soul, Ring, Ring, Ring. Zo gaat deze plaat. Goed, en je vraagt je natuurlijk af van... Hey, wat een gekke stem, dat is Arno niet. Nee, dat kan wel kloppen. Arno verdient een lekkere vakantie. En ik mag weer het programma overnemen. Dat doe ik ontzettend graag. Dat weten jullie als ik op zaterdag zo tussen 4 en 6... deze lekkere muziek mag draaien hier bij RTV Parkstad. Dan sta ik eigenlijk al te springen en dan zit ik al in de auto... en dan kom ik richting de studio. En dan neem ik natuurlijk eventjes 2 keer over. Vanavond en volgende week zaterdag. En Arno, fijne vakantie. Tot 6 uur. De aller lekkerste muziek. Het is in de geluidjes van Sherelle en Affair.

Ik weet niet of ze welke klik ene heeft zo'n affaire. Sherelle. Sherelle Norton. Zo heet ze eigenlijk. Een Amerikaanse R&B-zangeres. Je kunt natuurlijk ook invloed hebben in het programma als je dat zelf wil. Of je zit lekker onderuit, je bent aan luisteren, je hebt iets van... Nou, ik zou wel een plaatje willen aanvragen. Ga even naar de RTV Parkstad-site. Daar heb je zo'n groen icoontje, dan zo'n WhatsApp-icoontje. En daar kun je op klikken en dan kun je me even een berichtje sturen hier naar de studio. Defcon 4 en say you love me.

Defcon 4 en Say You Love Me. Ah, er zijn er twee mensen die hebben gereageerd, jongens. Dan doen we goed. Dan doen we goed mee met het programma. Leuk, zo samen zo'n Saturdance maken op deze zaterdagavond. En de twee plaatjes wat aangevraagd zijn, die laat ik die nou ook in de playlist staan. Donkey Fresh en Keep Rising to the Top.

De combinatie van Rufus en Chaka Khan. En daarvoor hadden we Doc E. Fresh en Keep Rising to the Top. Jan zaterdagavond is gewoon helemaal ingevuld. Wij maken een leuk programma tot 6 uur. En daarna is het tijd voor Saturday. Dus je kunt gewoon lekker blijven luisteren. Hier bij RTV Parkstad. Zo'n lekker 24 uur radio en tv. En ik moet zeggen, die twee plaatjes wat zijn binnengekomen via de app. Dat is ook lekkere muziek. Gaan we zo meteen wat mee doen. Roy Ayers. Love will bring us back together.

Wat allerbelangrijkste is van zo'n mensen die een fantastische plaat maken. Roy Edwards Ayers, de muziek die leeft voort. Dit is het eerste verzoekje in Settle Dance. Wie er er binnen gekregen, Koch, die stuurde me een app. En er zijn zelfs mensen die bestoken op mijn eigen telefoonnummer. Nee, ga gewoon naar de site. Groen

In ieder geval een hele, hele dikke duim van Koch. De higher players en fire.

Ik kan me voorstellen, als je nu aan het luisteren bent, dat dit programma een soort opwarmertje is. Want als je vanavond op stap gaat, heb je vrije zaterdagavond. Met alles wat je gaat doen vanavond, heel veel plezier. Dan blijft natuurlijk wel radio luisteren. RTV Parkstad. Nu met George Benson. And Give Me The Night.

George Benson en Gimme the Night. En als je dan wat van hem opzoekt, met 8-jarige leeftijd stond hij al in nachtclubs te zingen, jongens. Dat is wel heel erg jong. Dus dat is. Dat zijn plaat gewoon een heel groot succes is. Kan bijna niet meer hebben woorden zijn. Want deze kan ik wel goed uitspreken. Marvin Gaye, Got to Give It Up.

Deze meneer is niet heel erg oud geworden. Hoe die aan zijn einde komt, ja, dat staat overal beschreven, helaas. Belangrijkste en invloedrijkste soulzanger uit die tijd, jongens. We hebben nog tijd voor twee plaatjes. En dan heb ik de neiging om de schuif heel snel open te schuiven, zeg maar. Want dan wil ik, zeg maar, twee plaatjes in die tijd nog draaien in Saturday Dance. Wil ik er eigenlijk nog drie draaien, maar dat gaat niet. Carl Carlton. And She's a Bad Mama Jamma.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: Café Drakken zet de tijd op 5 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. Volgens Iraanse media liggen onder meer energieinstallaties in Qatar en Saoedi-Arabië binnen bereik van Iraanse raketten, net als infrastructuur in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het land zegt al een plan voor vergeldingsaanvallen klaar te hebben liggen voor het geval dat. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Ook wordt er gewaarschuwd voor verstoringen van het vliegverkeer en mogelijke sluitingen van het luchtruim. De Amerikaanse overheid noemt geen concrete aanleiding voor het nieuwe reisadvies, maar de spanningen met Iran lopen wel steeds verder op. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident dat op perron 5 plaatsvond. Wat er precies is gebeurd en waarom wordt nu door de politie onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen die wat meer kan vertellen of beelden heeft van het schietincident op het station van Duivendrecht wordt verzocht om zich bij de politie te melden. En de regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ze vragen de ministers van Binnenlandse Zaken om extra steun voor de grensbewaking en nauwere samenwerking met Marokko. Volgens de landen moet duidelijk zijn dat een illegale binnenkomst in de Europese Unie niet wordt beloond. Ook de Nederlandse premier Jetten heeft de brief ondertekend. De meeste migranten die Ceuta bereikten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
10: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
11: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
10: Inderdaad, echt vakwerk.
11: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
12: Waar ben jij naartoe geweest?
13: Naar Mondo Verde.
12: Met de nieuwe Havana's Tornado?
13: Ja, dat is een vrije val.
12: Te gek!
13: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
12: Wow!
13: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
12: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
14: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft.
5: En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
14: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
15: Kom binnen!
16: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
15: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
16: Rockmart in Kerkrade, zei je?
15: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
17: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
18: Dit is het begin van een nieuw uur.
19: Met Arno.

Wat een lekker begin van de tweede uur. The Gap Band en Outstanding. En deze Keith Sweat dan I Wanna. Ja, dat moet je niet doen verder. Je moet niet gaan zingen op de radio, want dat klinkt gewoon niet. Tenminste, ik denk van mezelf dat ik niet kan zingen, dus ja, moet ik dat ook niet doen. Goed, je zaterdagavond is ingewild. Saturday Dance, RTV Parkstad. Maar na 6 uur is het tijd voor Saturday. Kim en Erik op je radio en die hebben wat te vieren.

Ja, natuurlijk, ik noem deze muziek van Kool & The Gang altijd een beetje feel-good muziek. En hoort deze plaat ook bij Get Down On It. En één ding weet ik zeker, als je deze plaat start op een feestje... Dan komen ze wel de dansvloer op, hoor. En als we het hebben over feel-good muziek op deze zaterdagavond... Oh, dan is dit ook weer zo'n plaat. Nou, die behoeft eigenlijk helemaal geen aankondiging. We gaan er gewoon draaien. Komt-ie!

Ja, natuurlijk. En dan vind ik het leuk om een beetje backside information over McFadden en Whitehead. Ain't no stopping us now. Ontdekt door Otis Redding. Samengewerkt natuurlijk niet met de mensen Melvin Moore, Freddie Jackson, Gloria Gaynor en noem ze allemaal maar op. De grootheden uit de muziek. Let's just

programma van Anne mag overnemen op deze zaterdagavond. Jongens, dan wil ik ook een van mijn favoriete platen draaien, want dan krijg je wel gelegenheid toe. Blijf lekker luisteren tot de klok van 6 uur is het tijd voor Saturday Dance.

Hey, je hebt wel eens zo van die dance classic parties. En af en toe mag ik ook wel eentje draaien. Maar dan komt deze altijd voorbij, O'Brien en Love Light. Ik een appen van Henry kreeg voorgeschoteld. Die zegt hij mij, hey Arnold, wat zie je er goed uit? Ja, natuurlijk. Hij stond toch al in de playlist, Henry, deze plaat. The Average White Band. And let's go round again. Hier bij RTV Paris tot 6 uur. Saturday Dance.

Dat is mooi, gewoon een hele andere uitvoering. Ik zal proberen niet zo heel veel te praten, dus des te meer kunnen we muziek draaien. We hebben er nog een paar, hoor. Tot 6 uur. De Fatback Band.

Want als je dan die clipjes erbij ziet, dan wordt het nog een stuk lekkerder. The Fat Mac Band en Do the Bus Stop. Ik kreeg net privé weer een appje van Julie. En ze hebben een feestje vanavond. En ze schrijft, vanavond hebben we een feestje. En dan ga ik de volgende plaat aanvragen. Wil je die draaien vanavond? Ik denk dat dit wel een floorfiller is. En nog steeds wordt die veel gedraaid. Ook hier bij RTV Parkstad in Saddledance. Robin Ness en Show Me Love.

deze plaat die kun je altijd draaien op een feestje. En op een feestje gesproken. Zometeen na 6 uur is het tijd voor Setter Yeah. En ze gaan samen wat vieren, Kim en Erik. Kim is de afgelopen week jarig geweest, geloof ik. En Erik de komende week. En dan gaan ze vanavond vieren. En ik kreeg toevallig een appje van Henry. Als het goed is, zijn Kim en Erik jarig geweest. Nee, dat heb ik net uitgelegd. Hebben ze Fly meegenomen? Hebben ze Fly meegenomen? Ja. Henry. Je bedoelt met slagroom en chocoladevlokjes of zo. Maar ze gaan het wel vieren zometeen. Dus blijf luisteren. Setter Yeah hier bij RTV.

toch een beetje soulgevoel te krijgen. Hey, veel weg van James Brown, maar het is Bobby Bird. I Know You Got Soul. Nou, dat hebben we allemaal wel een beetje in ons, hoor. I Know You Got Soul. De tijd zit er weer op. Ik heb nog tijd voor één plaatje. Twee uurtjes zijn omgevlogen van Saturdance. En volgende week ben ik er weer, hoor. Dan weet je dat in ieder geval. Maar de mensen die pas ingeschakeld hebben, anders op vakantie of... Hij gaat uitrusten. Relaxen. En dat is natuurlijk hartelijk gegund. Ik heb nog een hele mooie plaat waarmee ja, ik ga afsluiten. Hij is in ieder geval vrij recent. Maar hij hoort wel in dit rijtje thuis, hoor. Zometeen veel plezier met Kim en Erik en hun verjaardag. Tot volgende week. Bruno Mars, 24K Magic.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. De maatregel volgt op de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar 50 tot 60.000 vooral jonge mannen uit Marokko via het water arriveerden en Europa in wilden. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Italië zegt de Schengen-regels met Spanje tijdelijk aan te scherpen. Ook vragen 22 Europese regeringsleiders, onder wie premier Jetten, extra video-overleg over de situatie. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. Volgens Iraanse media liggen onder meer energieinstallaties in Qatar en Saoedi-Arabië binnen bereik van Iraanse raketten, net als infrastructuur in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het land zegt al een plan voor vergeldingsaanvallen klaar te hebben liggen voor het geval dat. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Ook wordt er gewaarschuwd voor verstoringen van het vliegverkeer en mogelijke sluitingen van het luchtruim. De Amerikaanse overheid noemt geen concrete aanleiding voor het nieuwe reisadvies, maar de spanningen met Iran lopen wel steeds verder op. En de Chinese autofabrikant BYD heeft vorige maand opnieuw meer elektrische auto's verkocht dan een jaar geleden. De verkoop steeg met 22% naar 420.000 auto's. Toch ligt het bedrijf nog achter op schema om de verkoopdoelstelling voor dit jaar te halen. In China zelf neemt de concurrentie toe, terwijl de export van auto's juist blijft groeien. In Nederland verkocht BYD dit jaar tot nu toe ruim 2 keer zoveel auto's als in dezelfde periode vorig jaar. Bijna 4400 tegen ruim 2000 een jaar geleden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmer slang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
9: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
10: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 3.

0: Tot 8 uur zijn we er weer.
1: Gezelligheid. RTV
0: Parkstad. Ik blijf het een dingetje vinden. Dit is Let's Go Surrender.

0: Doe mee, dans mee, luister mee.
1: Feestje te vieren vandaag, hè?
0: Ja, echt wel.
1: Tot 8 uur, één grote ontgein hier op de radio, zoals je gewend bent.
0: En als je nieuw bent, welkom!
1: Doe mee in de WhatsApp, of niet. De lijst is toch gevuld, maar wie weet hebben we nog op plaats.

0: en is het halve werk.
1: Absoluut. Wat? Ja, lieve mensen. Gisteren was het al zover. Kim is al 46 geworden.
0: Ja, ja. Maar jij volgt me op de voet. Ja, dat weet ik wel.
1: Kijk, dat elk jaar hetzelfde is.
0: Ja, het scheelt maar 5 dagen. Daarom matchen we ook zo goed, denk ik.
1: En het is ook altijd dat het rond de zaterdag is dat we radio maken. Mensen, we hebben het eigenlijk altijd wel. Ja, tijdens de uitzending gevierd.
0: Ja, dat kan heel goed inderdaad. Ja. Doen we vandaag ook. Slingers hangen op, gezellige muziek. Fantastisch.
1: En leuke mensen bij de app, want we kregen al een berichtje van Henry.
0: Ja,
1: die een hele filmpje doorgestuurd had. Dankjewel Henry, leuk dat je erbij bent. Hij had net ook al gereageerd bij Ferry. Of wij even kijken. Hebben ze fly meegenomen? Nee, we hebben geen fly meegenomen.
0: Nee,
1: want dan moeten wij het met z'n tweeën opeten.
0: Ja.
1: En dat kan wel. Maar het is niet zo voordelijk. Voor de uitzending, nee. Dan staan we helemaal te stuiteren.
0: Oh ja.
1: Dus dat moeten we even niet doen. Als we een keertje gasten zijn of zo, dan moeten we het misschien een keer. Voor 4 jaar of zo. Als de pop voor de deur staat.
0: Als
1: het
0: 50 worden, inderdaad.
1: Dan praten we een stuk langzamer ook en zo. Dan
0: maar we gaan vanavond wel een drankje drinken.
1: Wij gaan vanavond wel eventjes, hebben we. Heb je het ooit gedaan? Nee. Dus vanavond gaan we het wel eventjes
0: doen. Ja, leuk. We waren 2 weken geleden bij Timeless. Maar nu gaan we gewoon even de stad in.
1: Naar Heerlen.
0: Ja.
1: Al lang niet meer geweest.
0: Daar ben je echt al lang niet meer geweest. Nee, ik zal je dadelijk even de routeplanner meegeven.
1: Ja, ik denk dat ik Google Maps even gewoon offline download. Stel, het data valt weg. De concentratie altijd McDonald's. Dan weet ik altijd wel. Ging wat de poelen boven. Nou, die deur kun je niet meer erbij.
0: Dat was een goede tijd.
1: Ja, maar die deur is nou gewoon, dat is niks meer.
0: Die is gesloten.
1: Dus, maar goed. De Mac ligt nog op dezelfde
0: plek. Absoluut.
1: Dus vanuit daar kan ik wel navigeren, denk ik.
0: Wat zeg ik? Vanuit daar kun je gewoon wel even een burgertje scoren.
1: Ik denk het wel.
0: Ja.
1: Hoe was je verjaardag?
0: Ja, heel leuk. Ik ben gistermiddag met Joep naar Maastricht gegaan. Lekker op het terras gezeten. In de avond met vrienden ook in Maastricht wat gegeten. En daarna nog een hele spontane borrel bij vrienden thuis. En was echt een topdag.
1: Nou, helemaal goed.
0: Ja, echt heel goed geamuseerd. En jij hebt net echt fantastische cadeautjes voor me meegenomen.
1: Ik dacht, het kan eventjes niet achterblijven. Daar gaan we straks even iets mee doen.
0: Ja, gaan we straks iets mee doen. Want ik heb hier onder andere een doosje met kletskaarten voor goede vrienden. Dus ik ga er dadelijk eens even een paar aan je stellen.
1: Ik ben heel benieuwd of dit inderdaad wel kan.
0: Radiowaardig is.
1: Radiowaardig is, want dat is nogal een beetje. Ik weet niet wat er voor vragen in zitten. Hoef ik niet weten, kom er eigenlijk vanzelf achter.
0: Ja, zeker wel.
1: Ik zie net dat Henry er ook achter komt dat een WhatsApp in een studio betekent dat ik ook kan lezen wat de vorige shows gekregen hebben voor appjes. Want hij zegt, die kunnen jullie ook teruglezen. Ja, die appjes die je net gestuurd hebt, die kunnen wij ook teruglezen. Leuk, hè?
2: Jouw hit, jouw nieuws,
1: jouw feestje.
2: TV.
1: Zet een beetje tijd voor een beetje rock and roll. CCR, Fortunate Son.
0: Lekker hoor.
1: Mag wel even zaterdagavond RTV Parkstad. Je bent erbij.
0: Ja, en we gaan dadelijk bellen met een van de leden van Even Serieus over Bangladesh.

0: Erik, wie is het wel dan?
1: Geen idee, maar het blijft toch een ongelooflijk lekkere plaat van CCR. Ik zie dat Roger er bijna is. Hij checkt even in. Ik ben er bijna.
0: Oh, nou, een man nog niet helemaal. Maar nog wij gaan helemaal. Gewoon verder, Roger.
1: Wij gaan
0: komt
1: gewoon
0: goed,
1: eventjes,
0: hoor.
1: Eventjes
0: ja, we wachten en het komt, ja, komt helemaal goed.
1: Ik zag trouwens nog een paar aparte websites. Ik weet niet of je... Ik heb nou eindelijk...
0: Een OnlyFans-account.
1: Nou nee, ik heb eindelijk een OnlyFans-account dat ik wel ga volgen.
0: Oh,
1: weet je,
0: ja.
1: Al die andere meuk. Dit OnlyFans-account, dat ga ik echt volgen. Wat is er nou? Amerikaanse onderzoekers, die hebben een OnlyFans-account gelanceerd voor marmotten.
0: Fantastisch.
1: Ja, echt gek. Om geld in te zamelen. En dat is de Amerikaanse staat Colorado geweest. En ze maakten dus een OnlyFans aan met Only Marms.
0: Ja, geweldig.
1: En dit is zo gaaf. Het staat hier op het nieuwsding. En wat je dan gewoon te zien krijgt, zijn dus gewoon filmpjes van marmotten. Het is echt supercool gedaan. Dus ja, zo kun je dus ook geld verdienen. Ja. Dat vind ik dan weer,
0: Ik gun het de marmotjes wel, hoor.
1: Ik gun het de marmotjes ook helemaal. Helemaal. En voor de rest, had jij nog nieuws van de streamingkanalen toevallig? Of niet? Heb je nog wat gekeken?
0: Even kijken. Ik heb een hele slechte film gekeken met Liam Neeson.
1: Die bestaat
0: ook
1: nog.
0: Echt een verschrikkelijk slechte film. Cold Storage, als je hem tegenkomt, ga vooral niet kijken.
1: Okay.
0: Echt dramatisch. Ik ben nu aan het kijken naar Sugar. Dat is een serie die is gemaakt door Colin Farrell. En die is ook met Colin Farrell. En die is wel heel goed. Waarbij hij op zoek gaat naar vermiste mensen. En ik vind hem sowieso wel een leuke acteur om naar te kijken. Dus daar zijn we nu aan begonnen. Even kijken. Ja, wat hadden we nog gekeken? Ride or Die. Ik weet niet of ik daar vorige week al over heb gehad.
1: Wel, ja.
0: Die is ook echt wel aan te raden.
1: Het is trouwens een klein relletje op de streamkanalen. En Disney Plus heeft geen 4K meer.
0: Oh!
1: Heeft geen 4K meer. En volgens mij Dolby Surround hebben ze eruit geknald.
0: Ah.
1: En dat heeft... ze hebben dat geen moment gewoon gedaan.
0: Ja.
1: En ook voor de betalende mensen.
0: Ja.
1: En toen zei iedereen, ja, maar waarom? En daar zijn ze toen niet echt op teruggekomen. Maar het blijkt dus een rechte ding te zijn.
0: Oh.
1: En wat het nou precies speelt, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar ze hebben het wel direct gewoon allemaal ingetrokken en klaar. Weet je dat?
0: Wow.
1: Even kijken hier. Disney Plus schakelt 4K uit, maar laat je er wel voor betalen?
0: Nah.
1: Ja, dat kan toch niet
0: meer?
1: Nee, joh. Dat kan toch niet meer?
0: Je frietje mayo bestelt en je krijgt de mayo er niet bij. Hallo.
1: Ja, dat is een beetje gek. Dus, nou ja. Disney zou een andere naam krijgen, zegt Henry. Oh jee, dan ben ik eens heel benieuwd wat dat dan gaat zijn.
0: Ja.
1: Daar ben ik heel benieuwd naar. Nou goed, in ieder geval...
0: Dat is wel een leuke. Oh, en ik heb nog kijken, hoe heette die andere film ook alweer? Guns Out, met die acteur die in The King of Queens zit. Een comedy-serie. Ja, Guns Out heet die.
1: Guns Out.
0: Op Prime. En die is ook echt heel erg leuk.
1: Nou, dat hebben we weer een paar op het lijstje staan.
0: Tudum.
1: Ja, ik kan hem even niet vinden. Ik ga eens even kijken wat het apparaat wat we hiervoor staan gaan doen. Want die staan nog steeds op CCR.
0: Oh.
1: Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren, jongens.
2: Jouw hit, jouw nieuws, echt TV Pakstad.
1: En dan was ik al bang voor. Kijk, let op. Je hebt het gedraaid.
0: Ja.
1: Dus dat kan niet.
0: Nee,
1: dat kan niet.
0: Dat gaan we niet doen.
1: Even kijken of dit kan jinxen. Denk het wel. Als ik achter de knoppen zit, dan kan alles kapot.

0: Mellen, lekker de dak hier. Ah, heerlijk.
1: Heerlijk.
0: Another in 54 Ultra, dank you.
1: Maar ik moet zeggen wat Another maakt en Somber, ja, ik vind dat erg lekker.
0: Ik vind dit ook wel echt lekker. Er zit zo'n...
1: Zero's ergens, hè?
0: Ja, dat. Turnaround vibe is erin.
1: Ja, klopt wel inderdaad.
0: Dat. En het klinkt heel vrolijk. Goede stem eronder.
1: Ja.
0: Ik zeg, het kan nog wel eens een zomerritje worden. Het is een tijdje zomer, maar de waarheid, het kan nog altijd. Na zomerritje, nee, het is nog steeds zomer.
1: Ja.
0: 26 graden binnen, 24 graden binnen. 26 graden buiten.
1: Buiten.
0: 24 graden binnen.
1: Ik dacht, ik trek een lange broek aan en een vestje of een New Urban blouseje. Want ik heb vorige week echt zo koud staan leien.
0: Ja, je was echt kippenvel vorige
1: week. Ik dacht, weet je, mij vangen ze niet. Ik trek gewoon even wat lekker aan.
0: Volgens mij doet hij nou weer.
1: Ja, volgens mij ook.
0: Ik voel koude lucht, lieve mensen.
1: Er staat ook nog een ventilator. Maar volgens mij doet de airco het wel nog lekker.
0: Ik heb een paar keer die knoppen geduwd.
1: Ja.
0: En het kan of goed gaan.
1: Ja.
0: Of niet.
1: Ja, precies.
0: En nou voel ik koude lucht.
1: 50% kans.
0: Dus misschien dat hij dadelijk gewoon echt over de fles is. En gewoon echt warme lucht gaat blazen. Dat zien we dan wel.
1: Oh.
0: Dus iedereen die meekijkt. Als we eigenlijk staan te zweten, dan weet je dus dat dat ding iets anders aan doen is
1: of
0: dan...
1: Of dat we gewoon te hard gedanst hebben.
0: Nee, of dat. Oh, Roger is ingecheckt. Hallo Roger,
1: hi,
0: fijn
1: Roger.
0: Dat je er bent.
1: Ja, nou ja, mocht je nou zelf aan het luisteren zijn en denken, ik heet helemaal geen Roger...
0: maar wil
1: even laten weten dat ik er ben, ga even naar WhatsApp via rtwparkstad.nl... en dan kun je op dat knopje duwen en zeggen, hoi, hier ben ik... en laat ook even je naam achter, want
0: altijd
1: die zien
0: leuk.
1: We niet.
0: Altijd leuk. En een leuke anekdote en quotes mag ook altijd.
1: Ja, zeker.
0: Het is trouwens 1 augustus vandaag, voor als je niet opgevallen is.
1: Oh,
0: vandaag is de dag dat officieel het vuurwerkverbod ingaat.
1: Oh.
0: Ja, dat doe je op 1 augustus in de zomer. Dat is dan bij de tijd.
1: Ja, maar mensen die daar echt van houden, die gaan gewoon nu alvast sourcen.
0: Nou, ik had er ergens onder gereageerd, want zo bel ik dan. Het wordt een hele interessante 31 december, denk ik.
1: Ja, ik denk het ook wel. Wat je niet kan handhaven, kun je niet verbieden.
0: Nee, en het ding is ook, ze willen dus inderdaad... Ja, dan is, het is allemaal, de hulpdiensten moeten heel veel uitdrukken. Ik denk dat de hulpdiensten heel erg druk gaan krijgen.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk een beetje de lijn van verwachting... wat je altijd doet als je iets verbiedt.
1: Ja.
0: En sowieso alles wat gewoon te hard knalde... was sowieso altijd al verboden.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, ik ga dit jaar denk met een paar sterretjes. En weet je wat we vroeger deden? Dat ga ik ook een jaar geleden doen. Je koopt een pak sterretjes. Een pakje een PVC-buisje. En duw je wat eronder in.
1: Wat?
0: Gooi die sterretjes duw je gewoon in die PVC-buis.
1: Ja.
0: Steek je er ene aan, die duw je erbij. Oh, dan heb je rookbom.
1: Oh,
0: wat leuk.
1: Echt?
0: Heb ik niet verteld op de radio?
1: Oh,
0: dat is hoe het vroeger
1: het
0: deed.
1: Is vandaag Pride-kanaal in Amsterdam. Mag je flikkersterretjes met flikkersterretjes noemen?
0: Dat weet ik niet.
1: Weet ik ook niet.
0: Mag je kinderkopjes noemen?
1: Ik had wel toevallig het lumineuze idee afgelopen week toen iemand zei... ja, negerzoenen mag niet meer. Ik zeg, maar je kan wel zeggen negerzoenen, want er zitten er 9 in een doos.
0: Ja, die is mooi.
1: Ja, toch? Waarom bestaan nog nooit die wel opgekomen? We noemen het gewoon 9 zoenen, punt.
0: Ja, en zo heb ik dat net van die OnlyFans-account, hè?
1: Only Marms.
0: Die. Er is ook een vliegtuigmaatschappij.
1: Voor
0: knaagdieren.
1: Oh, what the fuck.
0: Transcavia. Ja. Zo. We zijn begonnen, lieve mensen.
1: What the fuck.
0: We gaan even naar Puerto Rico. Deze hangt al zo lang in mijn brein. Oh.

0: Ik hou je van. Ik hou je van. De Puerto Rican song. TikTok waardig. Deze niet, maar wel lekker. Lorena en How Will I Know helemaal grijs gedraaid toen de tijd in de Café Nurgis volgens mij. Okay. En in Café de Buren. En de zaterdag, dus zaterdag mag altijd een beetje gefeest worden.
1: Ja, zeker dansen.

0: gewoon instant feest, dit als je het hoort, hè?
1: Ja.
0: Lorena en How Will I Know.
2: Het originele natuurlijk van Whitney Houston.
0: En deze versie draait echt niemand op de radio. Nee, dat neemt niemand aan. Dat lopen alle reclame mensen lopen daar werk. In één keer, gaan we echt reclame maken die zenders dat draaien. En misschien ook wel.
1: Ja, je weet het niet hoor. Er zijn best wel mensen die dit heel leuk vinden.
0: Ja, wij vinden het leuk. En die acht mensen in onze appgroep ook. Dus... ja, ach, we houden toch
1: een
0: acht jaar
1: vol. En als je thuis gewoon zit te luisteren en je denkt... Nou,
0: wat een herrie. Ja, het is echt weer Parkstad op zaterdag tussen 6 en 8. Dat
1: oh, heerlijk toch.
0: Zullen we een kaartje trekken?
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Klefkaart voor goede vrienden.
0: Dit wordt lachen, dit.
1: Oké.
0: Hou je vast.
1: Aan welke reclame kun je je enorm ergeren?
0: De reclame van... Ja, hoe heet die nou ook alweer? Volgens mij van Trivago.
1: Oh, die nagesynchroniseerde.
0: Nee, waar die vent met het goede gebit in zit. Die voetbaltrainer. Dat denkt, die is zo slecht.
1: Ja, ik vind die andere ook slecht hoor. Waar dan drie van die vrienden bij elkaar zitten. En die zeggen van, ik heb een kamer geboekt voor dit hoor. Voor dit, kan ik wel goed kopen.
0: Ja, dat is die.
1: En dan zitten er een paar van die jongens gewoon nagesynchroniseerd te worden.
0: Ja, dat is die.
1: Oké.
0: Zitten er nog verschillende dingen in?
1: Ja, de achterkant moet je hebben.
0: Ja, dat is een cirkel, dat snap ik. Dat snap ik. Even kijken. Ja. Ja, deze is misschien wel even leuk.
1: Ja.
0: Voor Kim, op een schaal van 1 tot 10, hoe goed is jouw richtingsgevoel?
1: Oh, dat is best goed hoor. Ik zou wel een 8 willen zeggen.
0: Nou, kijk aan.
1: Ik vergis me nog wel eens in rechts en links.
0: Ja, twee linkerhanden.
1: Maar
0: die was te makkelijk.
1: Maar op zich geef ik mezelf wel een 8. Ik heb een man die een 3 scoort.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dan ben jij daar sterker in.
1: Ja, ik ben er sterker in.
0: Oké, nou nog eentje dan. Nog eentje.
1: Wat zou je eigenlijk moeten weggooien, maar waar kun je geen afstand van doen?
0: Ja, te veel. Weet je dat? Te veel. Ik heb zoveel dingen liggen van apparatuurdingetjes en zo.
1: Ja, van die kabeltjes. Ik zag laatst een filmpje van een kerel die had echt kabels van 30 jaar oud. En die dacht, ja, maar het zou zomaar kunnen dat ik binnenkort gewoon nog een kartkabel nodig heb. What the fuck?
0: Ja, dat heb ik ook lang gedacht.
1: Ja.
0: Nou niet meer. Nee. Nou flikker ik het allemaal weg. Ja.
1: Ik zal je zo'n nummer geven, kun je mappen.
0: Nee, dan krijg ik al die kabels weer. Moet ik dat gaan uitzoeken. Nee, dankjewel.
1: Alle kabels.nl en alles.
0: Nee, we maken geen reclame. Nee.
1: Wel gezelligheid.
0: Zeker. Jan's Blue. Ook zo'n melodietje dat keihard in je kop blijft hangen.

0: is dit.
1: Lekker.
0: Oh, staat 9 in de top 40 op dit moment. John Bloom, Edge of Desire. Dit is wel een beetje het zomersgevoel, dit, toch?
1: Heerlijk.
0: Lekker, lekker, lekker. Ik zag net nog een nieuwsberichtje voorbij komen. Het is vandaag Zwarte Zaterdag.
1: Ja,
0: weet je
1: er
0: dat?
1: Zijn er tegenwoordig 4 of 5 van, hè?
0: Ja, oké, maar dit is vandaag wel weer... Ja, die Godhart-tunnel staat helemaal dicht. Godhart, dat is echt een scheldwoord.
1: Ja.
0: Ja, dus je staat wel even stil.
1: Ja.
0: Rijd te ver door, dan zit je vanzelf in de barbecue.
1: Ja.
0: Ja, oh, ja. Weet je dat? En ik las nog iets. Nee, we hebben die brug dichtgegooid, hè?
1: Ja.
0: Daarboven. Want die staan een beetje op instorten.
1: Yes.
0: Je vraagt je af, waar betalen wij onze wegenbelasting voor?
1: Ja,
0: maar goed.
1: Ja.
0: En ze hebben tol ingevoerd voor de vrachtwagenchauffeurs.
1: Ah.
0: Nou, er zijn een paar bedrijven geweest die hebben een simpel rekensommetje gemaakt.
1: Ja.
0: Ze krijgen 500 euro boete als ze over de brug gaan rijden. Het kostte 1500 euro om te rijden per dag.
1: Wow.
0: Dus die vrachtauto's die rijden gewoon door die pinnen en door. En het allermooiste was gewoon, volgens mij, de buitenlandse vrachtauto's hoeven niet eens wat te betalen. Ja, die boetes krijgen ze, die hoeven niet te betalen. Alleen Nederlanders. Dus ja, het is echt wel Nederland de top.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, het is vakantieperiode, hè?
1: Ja.
0: En je zou maar nu in je auto met echt het warme weer gewoon heel ver moeten rijden.
1: Ja.
0: En dan sta je dan stil bij de Godhart-tunnel.
1: Ja.
0: En als je accu nog maar een beetje vol.
1: Oh, vreselijk.
0: En dan moet je het aggregaat weer uit je caravan halen.
1: Oh, vreselijk.
0: Want je auto moet opladen.
1: Ja.
0: Ja, dat zijn echt dingetjes tegenwoordig.
1: Ja.
0: Moet je heel
1: ja.
0: anders op vakantie
1: ja,
0: gaan.
1: Ja, dan moet je echt heel erg goed rekening mee houden.
0: We zijn weer te laat trouwens.
1: Ja.
0: Ach,
1: we gaan zo naar de hoofdpunten van het nieuws. En daarna gaan we bellen met Milan van Even Serieus.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat gesprek gaat.

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
0: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. En de Chinese autofabrikant BYD heeft vorige maand opnieuw meer elektrische auto's verkocht dan een jaar geleden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Jouw hits,

0: Dit is toch lekker?
1: Ja, dit is zeker lekker. Dit ging eventjes niet zoals het gepland moest. Maar we hebben iemand aan de lijn hangen. Ja. Dat ging net een paar keer niet goed aan, maar dat eventjes met technische dingetjes. Maar we hebben hem aan de lijn hangen. Milan, ben je daar?
2: Ja, zeker welke.
1: Kijk, helemaal te gek. Ah, dat is fijn, dat is fijn. Dan zul je altijd zien dat het gewoon net als we iemand aan de lijn hebben hangen, dat we denken, die moeten we een keer spreken. Dat de mixer denkt, nee, ik niet.
2: Maar goed. Ja, die had er even geen zin in, die mixer.
0: Die had er even geen zin in. Hey, wat leuk om jou even te bellen, jongen.
2: Ja, zeker. Nou, wederzijds, ik heb er ook heel veel zin in.
0: Hey, jullie hebben ons 2 weken geleden echt een hele uitzending bezig gehouden. Ja. Omdat we dachten, wat de fuck is er daar aan de hand op die Zwarte Cross?
2: Oeh, ja, ik wou net zeggen. Dan heb je het zeker over de Zwarte Cross.
0: Ja. Maar laten we even teruggaan naar het begin.
1: Het begin?
0: Serieus.
1: Inderdaad.
0: Even een serieus gesprek.
2: Even serieus,
0: jongens.
1: Ik heb namelijk net met Kim even geprobeerd te zoeken naar wat jullie live doen in jullie shows. Nou, er is niks anders te vinden dan alleen maar Bijlen de Casolina. Dus vertel eventjes, wat doet Even Serieus normaal?
2: Nou, zoals je net al zegt, doen we sowieso Bijlen de Casolina.
1: Ja, ja.
2: En die doen we niet 1 keer, die doen we misschien wel 2 keer. En als we de extra in hebben, wel 3 keer.
0: Vet shit.
2: Nee, wat we eigenlijk doen, voorheen waren we een avondvullende act en deden we een 3 uur show over 5 uur tijd. En dan konden we ondertussen door andere artiesten komen. Nou, toen hebben we het teruggebracht naar een uur. Maar wat doen we dan in dat uur? Nou, we doen dan gewoon plaatjes draaien. We doen dan natuurlijk, zoals ik al zei, baila zingen. Maar we halen ook mensen uit het publiek en dan hebben we een hele mooie slotmachine, zo'n fluitspel van het casino. Die hebben we op onze DJ-boot en er zitten van alles in. Er zit Artje Kromp in, Back to the 90s, muziekthema's, leuke drankspelletjes. Nou, die mensen die komen op het podium, even een klein praatje, wie je bent, waar je vandaan komt. Dan drukken ze op de knop. Ja, en wat er dan gebeurt, dat zien we wel. En voor de rest is het eigenlijk 1 grote koortsdroom een uur lang. Veel confetti, feest, veel interactie, leuke dansjes, leuke muziekjes. En ja, dat is eigenlijk even serieus.
0: Ja, te gek. En hoe is dat idee ontstaan en wanneer?
2: Nou, ik moet zeggen, ik zit er pas 2 jaar bij. Die gasten doen het wel iets langer dan dat ik het doe. Maar daarvoor heette het eerst DJ Crew on Tour. En toen is het eigenlijk ooit ontstaan in de Mallorca Bar in Den Dungen. Gewoon allround DJ's die samen iets wilden beginnen. Toen is dat concept ontstaan. Toen heette het DJ Crew on Tour. Dat is later veranderd naar de naam Even Serieus. Er zijn mensen bijgekomen, er zijn mensen die zijn ermee gestopt. Nou, en ik zit er nu 2 jaar bij. En net een half jaar voordat ik begon, waren we bezig met Baila. Nou, toen brachten we in 17 januari 2025 Baila uit. En kijk waar we nu zijn.
0: Ja, Baila de Casolina. Hier ga je natuurlijk jaren op kunnen teren.
2: Nou, dat zouden we heel leuk vinden.
1: Maar je zei
2: en
1: net...
2: En zouden we het eigenlijk nog leuker vinden om nog weer leuke muziek te maken.
0: Ja, dat
1: is precies wat ik wilde vragen. Hè. Je zei, we waren al bezig met Baila. Hoe is dat, we waren al bezig met Baila? De hele tekst gaat nergens over.
0: Fantastisch, houden we van.
1: Briljant in elkaar. En gewoon het melodietje. Ja. Het is een keer geen AI. Want tegenwoordig kom ik heel veel AI tegen. Denk, dat triggert mij, dat vind ik gaaf, dat vind ik vet. Dit niet. Dit was gewoon even serieus. Maar hoe kom je op die melodie? Waar komt het vandaan?
2: Nou, het originele plaatje ligt ergens in de buitenland bij de Gebrothers Huppelepup. Maar BZB die heeft daar een variant van gemaakt.
0: De band zonder banaan.
2: De band zonder banaan, ja zeker. En onze liedzanger René, die zei, ja, dit plaatje van BZB, dat is vet, dat past bij ons. We draaiden dat ook al in de set. Dus we wouden het eigenlijk meer verfeesten. Ja, en we wouden het toch wel maken dat het echt bij ons past. Nou, we vinden het optreden vinden we superleuk. Daar doen we echt super graag. We staan graag op het podium. Maar die stokjes bij de pomp, ja, die zijn goud.
1: Ja, dat zeg je heel goed.
2: Ja, de ijskoos met het warme weer op de heenweg. Ja. Of die gehaktstaaf die er al heel de dag onder die warme lucht op te prutten.
0: Ja.
2: Wat wil je nog meer?
1: Ja, dat is toerleven, hè. Dat is, ja. En dus daar kwam het dan vandaan, daar maken we een tekst op.
2: Ja, nou, toen gingen we eigenlijk bij Stefan thuis in Schijndel. Zitten, kratje bier erbij, bakje met chips. Kampvuurtje erbij, kampvuurtje iets te dicht bij het huis van Stefan. Vindt hij niet altijd leuk, doen we wel. Maar nou, in ieder geval, toen bierveeltje erbij, schrijven. En zo is eigenlijk Baila de Casolina ontstaan.
0: Fantastisch, hè?
1: Bizar hoe zo'n nummer dan gewoon ontstaat en hoe het ontploft. Want ik heb dus we proberen normaal altijd een beetje onderzoek te doen met wie we aan de telefoon hebben. Nou, jullie Spotify-lijst, Baila en nog een andere plaat, totaal niet Baila-stijl. Dus ik denk, we gaan verder zoeken. Er is gewoon niks anders te vinden. Jullie zijn gekomen, bam, Baila, alsjeblieft. Hele wereld op zijn kop. Ik bedoel, heel Zwarte Cross op zijn kop. En jullie komen gewoon. Dus we zijn wel aan het wachten. Wat is het volgende natuurlijk? En je zegt, jullie zijn al bezig. Dus ik ben heel, heel benieuwd wat daarvan gekomen.
2: Oeh, Ja, nou, we hebben natuurlijk op Paaspop hebben wij onze tweede plaat gereleased, Fiesta Escalada.
0: Ja, die hebben we gehoord,
2: Dat is een vervolg op Biden, om even zo te zeggen. Gewoon hetzelfde, een beetje feest, ook weer een beetje dat verspaanst. En het gaat eigenlijk gewoon over vrienden die op plekken kunnen komen waar je niet verwacht dat het feest is. En dat ze toch heel de kiet afbreken.
0: Ja.
2: Nou, maar ja, we zijn inderdaad bezig met wat nieuwe plaatjes. Maar ja, daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen.
0: Nee, dat snap ik.
1: We hebben nou
0: dat
1: je nummer, hè, weet je wel. zonder flauwekul, de vorige keer met de Zwarte Cross. Ik heb echt gewoon heel social media afgestruind. Want ik wilde weten, gingen jullie dat plaatje zingen?
0: Ja.
1: Barlet de Casalina. Op een gegeven moment heb ik via Facebook, heb ik volgens mij van het Gelre Nieuws.
0: Ja.
1: Kreeg je met een pingetje van, ja, ze hebben het gedaan. Voor de rest was er nergens iets te vinden. Op geen enkel social media kanaal. Op X niet, op TikTok niet.
0: Nee.
1: Op een of andere manier, jullie doen die plaat, maar niemand staat met een telefoon in zijn handen. Iedereen is gewoon mee in blaren. Want niemand kan er gewoon over reporten of zeggen, ja, ze hebben het gedaan. Dat vond ik heel briljant gedaan.
0: Ja, hoe is dat tot stand gekomen? Mag je daar iets over zeggen?
2: Nou ja, ik kan daar een heel verhaal over vertellen. Want voor ons was het denk ik net zo'n grote waas als voor jullie. Nou, het begon eigenlijk al na de editie van vorig jaar. Toen had de Zwarte Cross er een post uitgedaan. Oh, volgend jaar, Baila-verbod. Nou, toen dachten wij, ja, grappig, daar kunnen we een beetje op lachen. En nou, toen een maandje voor de Cross hadden ze ook iets gedeeld met... Ja, als je bij de ingang komt, dan worden de tickets verscheurd als je Baila zingt.
0: Oh nee.
2: Nou, toen dachten wij ook nog, oh, dit is grappig, ja. Kunnen we om lachen. Nou, en toen kwam dus dat mailtje wat wij gedeeld hebben online. Ja. En toen dachten wij, oké, we vinden het nog steeds grappig, maar nu wordt het wel heel
0: serieus. Ja, precies.
1: Ja, maar ja,
2: nou,
1: dan?
2: Toen hadden we contact opgenomen met de Cross. Waar is deze flauwekul? Wat zijn we aan het doen? Nee, en het was echt. Ze wouden eigenlijk geen Baila de Casalina op de Cross. Nou, ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar wij speelden zaterdag om 7:00 in de megatent.
0: Ja, daar kwam je met de sekker uittrekken.
2: Vol. Baila al zoveel gedraaid was op de Cross, vanaf donderdag al.
1: Ja.
2: Nou, dus wij gingen op en 5 minuten voordat het opging zeiden ze, ja, die plaat is al zoveel gedraaid, jongens, jullie kunnen het best wel doen. Nou, en toen gingen we ons toch de stekker eruit. Ja, en toen ging die zaal zingen. En dat was toch echt een kippenvel momentje.
0: Ja, maar
1: ging
0: was...
1: die stekker echt eruit? Of was het ook een show?
2: Nee, de stekker ging er echt uit.
1: Ja, nee, ja, echt mee, dat echt. Want ik heb het filmpje gezien. Ja, het is allemaal gepland, weet je dat. Ik bedoel, ik zit zelf ook in events. Heel makkelijk te doen. Maar dit is dus gewoon echt zo geweest.
2: Nee, we wel. 5 minuten van tevoren kregen we toestemming.
1: Ja.
2: En, nou, dus toen hebben we het toch maar gedaan.
0: Dit was gewoon echt geen grap van hun.
2: Nee, ja, nou, niet dat wij weten.
0: Nee,
1: dus, nee maar dat is toch... vroeger is het er vaker... Het is wel eens een keertje voorgekomen dat ook hardcore-dj's... met een plaat niet mochten draaien ergens. Die zeiden ook van, ja, dit is mijn track. Iedereen komt daarvoor, die ga ik draaien.
0: Ja.
1: Hebben ze ook gewoon gedaan. Dat is allemaal goed gekomen. Maar het is 2026. En dan denk ik, Zwarte Cross. Ik bedoel, dit is een iconisch moment geweest...
0: Ja,
1: dat jullie vorig jaar daar gedaan
0: dit
1: hebben.
0: Dit was gewoon het lijflied van de Zwarte Cross. Ja, daar kunnen ze nooit meer omheen.
1: Dan kun je toch niet meer zeggen, we gaan dit verbieden. Kom op, zeg.
2: Ja, dat dachten wij dus ook. Maar uiteindelijk is het, hebben we het toch gedaan en de megatent die stond op zijn kop.
0: Fantastisch.
1: Ja, gek hè?
0: Ja. Mensen komen voor wat ze willen. Ik heb een keer op een festival gestaan bij Duran Duran. Die speelde de Reflex niet. Nou, dan voel je je toch gewoon bezeker.
2: Ja, nee,
0: als een band zijn grootste hits niet mag spelen of niet speelt... of zelf de playlist setlist samenstelt en er staan de grootste hits niet op... dan denk ik, voel me bekocht. En bij jullie natuurlijk... Ja, maar goed, wij dachten, want ik had Wout en Frank nog willen appen... maar ja, die stonden natuurlijk bij jullie vooraan in die tent. Ik denk, ja, hoe zit het nou? Maar ja, nu weten we dus gewoon echt dat het gewoon echt zo is gegaan... zoals het is gegaan en dat jullie uiteindelijk wel die toestemming kregen van een giller. Maar dit is PR, jongen, die kun je niet kopen.
2: Nou, de telefoon stond roodgloeiend.
0: Ik snap het.
1: Wanneer hebben jullie weer het volgende optreden?
2: Nou, we hebben nu vakantie.
0: Ja, lekker.
2: Dus de eerste week van augustus op vrijdag, dan beginnen we weer. Dat is de 5e of de 6e even uit mijn hoofd.
1: Wat de 5e? Oh, dat is mijn verjaardag. En waar precies?
2: Sorry, wat zei je?
1: Het is 5 augustus, is mijn verjaardag. Dus waar is het feestje?
2: Nou, alvast gefeliciteerd. Nou, ik stuur je dadelijk de plek in de locatie waar je moet zijn... En dan zorgen wij voor een stukje taart.
0: Ja, wat goed jongens. Goed. We genieten er zo van. Superleuk dat je in je vakantie even tijd hebt willen maken, Milan. Echt heel te gek.
2: Ja, geen probleem. Ik vond het hartstikke gezellig.
0: Ja, nou, het was gelukkig niet te serieus. Maar we gaan hem wel gewoon maar even draaien, want wij mogen alles.
1: Ja, wij wel.
2: Ja, zeker. Knallen erin.
0: Je, superleuk, een fijne jongen. Vakantie. Dankjewel.
2: Dankjewel. Hey, houdoe.
0: Bye.
2: Bye.
0: En iedereen thuis, jongens, zing, spring, dans, doe lekker mee. Baila de Casalino, de allergrootste hit van Even Serieus. Groter dan dit gaat het niet worden, jongens.
1: En dat ging over de vetbak.
0: Ja.
1: En ik sluit me helemaal erbij aan.

0: Wat een rust.
1: Oh.
2: Ja, dat dus. Ja, maar nou ja. Milan net eraan van Even Serieus. Wat een geweldige gast.
1: Echt super.
2: En je hoort gewoon de gezelligheid als je die vent aan de telefoon hebt. Ja, het is gewoon al gezellig, weet je dat?
1: Ongelooflijk gezellig.
2: Bij je vakantie, dan ga je bellen met RTV Parkstad.
1: Ja, is ook echt superleuk.
2: Vind ik heel gaaf dat hij daar even tijd voor gemaakt heeft. En dat we nou het echte verhaal gehoord hebben. Het was er geen grap.
1: Nee, het was echt
2: Het was echt bloedserieus. Moet je bij Even Serieus, bloedserieus. Dat kan niet.
1: Ik heb die hele week heb ik gevolgd op de socials, op de website van de Zwarte Cross. En elke keer dacht je weer, dit is een grap. En dan hoorde je Wout en Frank weer of Veronica erover. En dan dacht ik, nee, dat kan niet, jongens. Dat moet gewoon een hoax zijn.
2: Maar het is wat hij ook zei. Voordat hun überhaupt ging optreden, dat draaien DJ's. En die DJ's hebben die platen 10 keer gedraaid.
1: Precies.
2: Want er gaat een hele Zwarte Cross helemaal los.
1: Dit wordt
2: en dan zou de band die
1: het
2: plaatje gemaakt heeft, zou die mogen spelen.
1: Dat is toch heel apart.
2: En ik vind het wel apart dat dit stekker eruit ging. Ik dacht echt, het werd helemaal donker. Ik denk, dit is toch wel een grapje.
1: Ja.
2: Maar het was dus ook gewoon echt de stekker eruit.
1: Het was echt de stekker eruit.
2: Waarschijnlijk een beetje omdat ze niet nog 26 keer ermee ging spelen.
1: Ja, maar weet je wat hij zelf ook zegt? Hè? We hebben een act. We trekken alle toeters en bellen uit de kast. We draaien of we spelen 1 keer Baila de Gasolina. Misschien wel 2 keer, misschien wel 3 keer. En je kan hem 26 keer spelen. En de mensen die daar staan, waar het ook is, gaan toch weer los.
2: Ja, wij ook.
1: Ongelooflijk
2: leuk. Even op adem komen.
1: Ja, heel leuk. Hey, wij gaan vanavond naar Brakke. En ik weet zeker dat jij in ieder geval Baila de Gasolina daar even gaat draaien.
2: Ik denk het wel.
1: Want we maken er een feestje van.
2: Absoluut. Beetje Bacardi-feeling, ook wel lekker. Kom.

0: gewoon alleen al... De titel van de plaat is de reden waarom ik draai, Bacardi Feeling.
1: Ja, het was voor een Bacardi commercial in de jaren 90. En ja, deze wordt heel vaak gedraaid op de 90s.
0: We maken hier reclame, maar de Ibiza-singers moeten er gewoon bij.
1: Leuk.
0: Lijken zomers. Ik weet niet of je het een beetje meegekregen had, maar Ali B zou deze week op een conferentie staan.
1: Zag ik.
0: Is afgelast.
1: Toch weer gecanceld.
0: Ja, het ding is namelijk, hij zou op een ondernemersconference gaan praten.
1: Ja, ik zag het, ja.
0: Vraag me alleen af dan wat je dan wat je te horen krijgt. Wat ga je dan doen? Of als je een vraag krijgt van Ali, wat moet ik doen als de klant zegt stoppen?
1: Oh.
0: Ja, dan zal Ali zeggen, ja, dan moet je stoppen. En daarna hoger beroep aan de vechten.
1: Ja.
0: Dat dus.
1: Aliba.
0: De laatste van dit uur, want dadelijk zijn we terug met 1992.
1: Yes, yes.
0: Een beetje Ming de Vil.
1: Demasiado
0: de corazón. Corazón.
1: Olé, olé, baila de gasolina.
0: Ah, dit is ook lekker. Een lekker teuntje op de achtergrond. Als je gaat zingen, duurt het wel eventjes.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. 1 persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden zonder toestemming een feest opgezet op een industrieterrein aan de Buitenhavenweg met een aantal tenten en grote geluidsinstallaties. De politie vroeg de bezoekers om te vertrekken en dat gebeurde ook zonder geweld. De gemeente Lelystad onderzoekt nog mogelijke maatregelen tegen de organisatie van de illegale raveparty. Het Limburgse El beleeft nu al de 4e regionale hittegolf van dit jaar en daarmee is zo vroeg in de zomer nog niet eerder een Nederlands record gevestigd. In El is sinds mei elke maand een hittegolf gemeten. Van een regionale hittegolf is sprake bij minstens 5 dagen boven de 25 graden, waarvan 3 boven de 30. De komende dagen kan er in nog meer plaatsen in het zuiden en oosten van het land zo'n regionale hittegolf worden bereikt. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. De maatregel volgt op de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar 50.000 tot 60.000 vooral jonge mannen uit Marokko via het water arriveerden en Europa in wilden. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Italië zegt de Schengenregels met Spanje tijdelijk aan te scherpen. Ook vragen 22 Europese regeringsleiders, onder wie premier Jetten, extra video-overleg over de situatie. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is een plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal aan investeerders te verkopen. Infantino trok dat voorstel vandaag weer in, maar de kritiek op hem blijft. Inmiddels zijn al 96 van de 211 voetbalbonden tegen zijn aanblijven en om de Zwitser weg te sturen zijn nog 10 extra stemmen nodig. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
7: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Chardonnet Koenen regelt alles.
7: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
10: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
11: Ah!
10: Of zo?
11: Ik snap hier niks van.
10: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
2: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: We zijn er weer.
4: Kim en ik. Ja, daar zijn wij.
2: Nog een keer.
4: Alles 1992.
3: Ja, echt wel. Hoppa. Want inderdaad, hij 46, ik 46, is 92. En dat is eigenlijk wel een heel leuk jaar om muziek uit te draaien.
4: Snap.
3: Ja.
4: Ritten is het dancer.
3: Allergrootste hits uit dat jaar. En nog steeds een leuke floor filler op feestjes.
4: En misschien straks ook in de kroeg, weet jij veel.
3: Ja, weten wij
4: veel. Die tent
3: gaan
4: overnemen daar.
3: Ja, we gaan die tent overnemen. Sotto, als je luistert, de tent is dadelijk van ons. En we gaan jou gewoon een hoop geld opleveren met lekkere muziek daar.
4: We gaan hem een hoop geld opleveren. Ja, oké. Als wij met drankjes hebben, is het altijd goed, joh. Zonder drank

0: En zo zijn we 1992 ingedraaid.
1: Dit waren gewoon de kermishits van toen.
0: De kermishits van toen, ja. Oh, man, oh, man. Ik heb echt een heel goed gevoel over deze avond. Heb je al gezegd?
1: Heb je een heel goed gevoel over deze avond?
0: Nou, hierna gaan we. Ik ga even naar huis om de fiets op te halen.
1: Wat?
0: Ja, ik moet even de fiets ophalen. Want dan kan ik in ieder geval. Daarna ga ik dan door naar de stad. En dan gaan we naar Brakke. En dan gaan we eens kijken hoe we daar die tent op de kop kunnen zetten.
1: Ja, ik kan je gewoon thuis afzetten. Is dat makkelijker is? Ik weet het niet. Maar ik moet toch meerijden.
0: Ik heb een auto hier staan.
1: Ja, dan rijd ik met
0: jou. Oh, zo daarna. Oh, op die fiets. De... Ja, op die andere fiets.
1: Nou ja, goed, weet je dat? Het is weer planning van Lekbevestje.
0: Ja.
1: Sander is erbij. Wat
0: ja,
1: zei Sander
0: is erbij. Die zit op de fiets. Die was bij Steve.
1: Die zit nu op de fiets. Dat vind ik knap. Hij is naar bij Steve geweest.
0: Ja, dat hij nog kan fietsen.
1: En Steve is... Het is geen kraker meer. Nee, Steve is eigenlijk een masseur.
0: Ja.
1: Maar als je daar weggaat... Dan kun je beter gewoon tussen twee van die hele grote rollen indraaien. Want ja, echt. Hij heeft mij een keertje hier live gemasseerd. Ja.

0: ook nog wel herinneren. En mocht je toevallig in de buurt van Heerlen zijn, kom gezellig even naar Brakke.
1: Het waren legendarische avonden toen de tijd.
0: Ja, dat waren echt goede avonden.
1: We zijn een beetje voorbereid hier al op de radio. Want onze playlist is 1992. Toen waren wij 12.
0: Toen gingen we nog niet op stap.
1: Net
0: gebeld met Milan van Even Serieus. De mega succesband van Baila de Gasolina. Ik kan je voorspellen dat die ook vanavond wel voorbij gaat komen.
1: Ik ben er bang voor.
0: En een beetje Cheerio en een beetje van alles nog wat.
1: En een beetje 90's. Want dat zijn wij zijn wel echt 90's minded.
0: 90's minded. En dat geldt ook voor dit uur. Ja, daar hoort natuurlijk een hele hoop bij. En ook Too Unlimited was ontzettend succesvol in 1992.
1: Dit is lekker, jongens. Oh. Luister nog steeds naar RTV Parkstad tot 8 uur. Een grote Harrybox. Maar...
0: Ja, ja. Welkom in de Twilight Zone die Kim en Erik heet. Saturday op RTV
1: Daarvan
0: Parkstad.
1: Daarvan luister je natuurlijk, hè?
0: Echt wel. Het wordt gezellig, jongens. We zijn tot 8 uur bij je.
1: Die plaat is handig overstuurd. Maar laat me gaan.

0: Heb jij Ray gehoord?
1: Heb ik Ray gehoord?
0: Ja, in deze plaat.
1: Hij rapt toch een paar keer? Ja. Dat is toch wat hij doet, of niet dan?
0: Ja, dat is zo. Maar ik hoor ook een andere mannenstem tussendoor. Wie is dat dan?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Is het niet Pat Morvan van Milli Vanilli in ieder geval?
1: Nee, die was er nog niet erbij.
0: Die waren er toen nog niet bij. Nee. Ja, Milli Vanilli was er wel al bij, maar...
1: Ik weet wel dat de Eco-hits iets heeft gehad van... Nou, nu even niet meer.
0: Het is warm aan het worden, hè?
1: Ja, ja. Jij dacht, ik doe maar even wat warmers aan.
0: Ik doe wat warmers aan.
1: Maar dat is nou toch... Ik sta lekker in die OnlyFan die hier staat. Dit is maar één fan. Die staat hier lekker... En die waait hier mooi onder het ding hierdoor. Dus ik snap waarom jij net hier zo chill stond.
0: Oh ja, ja, snap je. Ja, nu sta jij chill. Ja, jij wil ik chill. Ik sta letterlijk een beetje te dampen hier. Maar dat maakt niet uit. Het wordt nog veel gezelliger, dus het wordt nog veel warmer. Oh, je hebt de live stream
1: even
0: aangezet
1: van de
0: Pride Walk.
1: Ik wil even naar de Pride Walk. Ik wilde even kijken waar we zaten met de bootjes. Ja, of een Madonna.
0: Madonna is in Amsterdam en ze treedt op tijdens de Pride. Maar we weten niet hoe laat. Maar ja.
1: Dit is precies een dingetje met Bayla de Casalina. Dat. En nou proberen we dit uit te vinden. En gelukkig, hier is wel wat live van de Zwarte Cross. Was niks te vinden.
0: Nee.
1: Hier staat het hele internet er vol van. Maar we hadden net een livestreampje met de boten. Ik weet niet of de botenparade al geweest is. Want daar zou ze dus eigenlijk...
0: Ja.
1: Was gepland, want boot 79 en 80... De twee laatste boten, daar was wat mee.
0: Oh.
1: Je kon normaal van elke boot zien wie erop zat en wie wat deed. Alleen van die laatste twee boten niet.
0: Oké.
1: Okay. Dus, hebben we die? Boten Anne? Nee, laat maar.
0: Boten Anne.
1: Nee, maar niet uit. 1992 zitten we nou.
0: 1992, ja. Wij waren 12 jaar oud. En dit was een hele grote hit.
1: Wij kropen toen over het hoogpolig tapijt.
0: Ja, nee, we
1: en snoven heel veel stof in. Toen deed het ook toen we 12 was.
0: Oh, ja, echt?
1: Ik had mijn momenten, zeker.
0: Oh my god.
1: Beetje rock and roll, everything about you.
0: Lekker Ugly Kid Joe.

0: te checken.
1: Hij was toen zo slecht dat hij goed was.
0: Ah, jammer.
1: En hij kan nog steeds. Dus
0: lekker,
1: ja.
0: Hè? Dat neemt je gewoon meteen mee terug naar 1992. En dat is ook precies waar het ons om te doen is dit hele uur. Erik zit intussen nog steeds druk te zoeken naar alles Madonna op de Amsterdam Pride.
1: Ja, ik kan maar, het niet hebben, dat weet je. Als,
0: ja,
1: als er zoiets gewoon erg aangekondigd wordt, dan moeten wij gewoon als media orgaan, moeten wij erop,
0: ja,
1: zitten.
0: Ja, nou ja, vorige keer hadden we geluk, hè. Gewoon een appje sturen naar de mannen van Even Serieus. En kunnen jullie ons alsjeblieft uitleggen wat het mysterie was rondom de Zwarte Cross?
1: Nee,
0: misschien
1: dat
0: moet er
1: klopt.
0: Deze week een appje uit naar
1: Madonna.
0: Naar gewoon, ja, de hele entourage van Madonna. En vragen van what's happening, what was the fuss about en wanneer was het dan
1: misschien
0: allemaal.
1: Misschien Madonna ook zegt, ik ben op vakantie, maar je kunt me bellen.
0: Ja,
1: toch?
0: Kan.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Kan. Hey, 1992. Je was 12. Je zat op de brugklas. Ik ook.
1: Ja, ik zat op de brugklas en ook op scouting. Dus dat heb ik toen nog heel veel jaren gedaan. En ik weet nog, toen de tijd. Volgens mij, ja, het was met skateperiode. Mijn inline skateperiode. Daar hebben we nog steeds een scheve pink van. Heel fijn.
0: Ja,
1: je houdt er wel dan over. Maar wat wij toen deden, waar wij toen vanaf jumpten en deden, daar hebben we nog foto's van. Dat.
0: Moeten we
1: nou
0: niet om.
1: Nee, dat moeten we nou ook niet meer doen.
0: Nee.
1: En dat zie ik gewoon anderen nu niet meer doen. Dus ik heb zoiets van, waren wij zo wacko dat we dat deden? Ik denk het wel.
0: Ja.
1: Vandaar ook dat Steve zo nu en dan wel eens even op mijn rug moet duwen. En je elke week op mijn rug moet staan.
0: Ja.
1: Dus dat heeft ermee te maken. Maar voor de rest, wat deed jij toen je 12 was?
0: Ja, ik zat op de brugklas. En ik kan me nog herinneren, en dat doet dit liedje me heel erg aan denken wat we nu gaan draaien. Ik was vreselijk slecht in biologie. En ik snapte dat gewoon niet.
1: Nu wel?
0: En nee, fotosynthese en ik weet niet allemaal die crap,
1: ja.
0: Hè.
1: Ja,
0: en
1: okay.
0: Ik kreeg daar gewoon van meneer Meens, kreeg ik gewoon elke week zo schofterig veel strafwerk, dat ik echt gewoon een paar honderd bladzijden moest overschrijven, letterlijk. En dan sloot ik me op mijn kamer, met dan de radio aan. En mijn ouders wisten van niks, want die zei ik niks. En gelukkig was er toen ook nog niks met appjes en dingetjes. Dus ik zat echt gewoon bijna wekelijks in die periode gewoon strafwerk te schrijven. Nadat ik weer zo'n les van die tiran had gehad.
1: Ah,
0: en achteraf, en ik heb dat ook helemaal in mijn boek geschreven. En ik heb dat toen teruggehaald, dat hele verhaal. En toen dacht ik, dat is echt eigenlijk zo zwaar mishandeling, als je dat doet, om kinderen gewoon, zeg maar, ja, kinderen, 12. Ik was toen nog 11 voor een groot deel. Zo op te zadelen met zoveel strafwerk. Terwijl als je iets niet begrijpt, dan is het aan de leraar om het je bij te brengen.
1: Ja,
0: niet om gewoon
1: klopt.
0: Te zeggen, ga maar een paar honderd pagina's overschrijven en kijk maar dat je het dan leert.
1: Nee, tegenwoordig zeggen ze, van zoek hem op TikTok. Misschien vind je dat antwoord.
0: Ja,
1: het is een andere tijd.
0: Fotosynthese, TikTok-style.
1: Ik geef jou helemaal gelijk. Maar misschien heeft het wel eraan bijgedragen dat jij en een boek kunt schrijven en altijd heel veel schrijft en heel goed bent
0: dat
1: met dingetjes. Want je hebt heel veel moeten oefenen. Het was zo kak voor je die periode.
0: Oh my god.
1: Maar jij bent wel helemaal op de leerstekens, kommaatjes en de dingetjes.
0: Ja, daar ben ik wel van.
1: Vandaan komen.
0: Ja, daar ben ik
1: het komt
0: wel
1: niet
0: van
1: de biologie.
0: Het komt niet van de biologieles.
1: Nee, daar zijn we heel zeker
0: komt
1: van.
0: Het echt helemaal niet van. Nee, dus daar ben ik verder ook niks mee gaan doen. Maar het plaatje wat ik nu ga instarten, dat doet me daaraan denken. Dat is Bizarre Inc. En I'm Gonna Get You. De brugklasperiode.
1: Maar die meester, die noem je gewoon met name toen aan?
0: Ja, meneer Meens was het. Ik zal eens kijken of hij nog leeft. Hij was toen al heel oud, volgens mij.
1: Oh, volgens mij gaat er telefoon.
0: Yo, DJ, pump this party.

0: Is toch lekker dit?
1: Dit is zeker lekker.
0: Ja, yo, dat DJ, kom, het is party. Zei ik ook straks tegen jou achter de bar.
1: Yo, DJ, pop is party. Ja.
0: Doe maar nog een Cola Light.
1: En Cola Light ook, ja, Kim. Kim en een Cola
0: ja, je
1: Light.
0: Kent
1: ja.
0: Me.
1: Ja, daarom net. Jij hoeft aan de rosé te ruiken en je hebt
0: en dan heb ik al een lamme arm.
1: Laura is het dan. Laura.
0: Ja, nee, het is wat dat betreft, ik kan gewoon niet zoveel alcohol hebben.
1: Nee, dat is wel heel bekend.
0: Ja. We hebben er nog eentje bij. Oh, je wil een vraag stellen?
1: Ja, nee, je wil een vraag stellen. Ook alsof wij gewoon net geïntroduceerd zijn met elkaar.
0: Nee. Ik heb een cadeautje gekregen van Erik. En dat zijn 50 vragen in een doosje met vragen voor goede vrienden.
1: Ja, en ik ben even te kijken. Ik kom heel veel dingetjes tegen. Nee.
0: Weet ik al.
1: Ook deze. Ja, nee, dat is even kijken. Oh ja, misschien deze. Too good to be true. Waarin overschatten anderen jou?
0: Waarin overschatten anderen mij?
1: Ja.
0: Wow.
1: Ja, die is mooi, hè?
0: Boah, die is echt heel lastig.
1: Als je hem niet weet, heb ik een andere. Je mag passen.
0: Oh, ja, pas.
1: Pas, oké. Okay. Wat is het leukste bijbaantje dat je ooit hebt gehad?
0: Och, het leukste bijbaantje dat ik ooit heb gehad. Nou, ik kan me nog wel een keer herinneren. In 1996 zo'n beetje. Toen heb ik gewerkt in een kantine in een camping, op een camping in Schin op Geul. Dat is tegenwoordig is dat zo'n landelijk greenpark. Maar daar was ik 16 en stond ik achter de bar. En met bediening en toestanden. En heel veel leeftijdsgenoten uit die omgeving van IJsschulpen, Valkenburg en die kanten. Die werkten daar ook. En daar was elke avond was daar een themaavond. En elke avond gingen daar de voetjes van de vloer. Met natuurlijk heel veel zatte Hollanders. Ja, dat was wel eigenlijk een heel goed bijbaantje.
1: Oh, ik dacht je zat in die pop of zo.
0: Nee.
1: Wat misschien gekund?
0: Ik was toen 16 of zo. Van jou?
1: Leukste bijbaantje. Ik denk ASP Adventure in Valkenburg.
0: Ja,
1: mountainbiken in de grotten, klimmen, upsiden, dat.
0: Bij Mervin, Florian,
1: ja, dat was wel echt een hele vette baan.
0: Ja, dat heb ik ook heel veel gedaan.
1: Daar hoefde je geen fitnessschool meer voor te hebben. Want ja, nee. Het was echt wel veel fietsen.
0: Ja.
1: Maar je bleef en in beweging. En het was echt super gaaf werk.
0: Ja,
1: dus ja, dat
0: ja.
1: is misschien wel het leukste bijbaantje.
0: Ja,
1: buiten mijn DJ-dingetjes natuurlijk. Maar
0: dat
1: is weer wat anders.
0: Dat snap ik, ja. We gaan even naar de laatste van dit nieuws. Zoek er alvast een leuke vraag bij voor dadelijk in het volgende half uur. DJ Bobo. Oh, gelukkig stond hij ook in 1992 een paar keer in de hitlijsten.
1: Held, onze held. DJ Bobo.
0: Aus der Schweiz met Somebody Dance With Me. Zo lekker dit.
1: Het is alleen maar lekkere muziek tot 8 uur.
0: Alleen maar lekkere muziek.
1: Eén groot feest hier op RTV Parkstad. Blijf luisteren.
0: 1992, nog tot 8 uur.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-Brakke.nl. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-Brakke.nl.
1: RTV Parkstad. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. Eén persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Het Limburgse El beleeft nu al de vierde regionale hittegolf van dit jaar. En daarmee is zo vroeg in de zomer nog niet eerder een Nederlands record gevestigd. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Jouw hits,
2: jouw nieuws. Voelt hier 31 graden.
3: Het is 27 graden.
2: Ja.
3: Krijg je, hè?
2: Ah, ik heb echt een verkeerde kledingkeuze gemaakt. Maar goed, we blijven lekker warm, we blijven lekker dansen. Uit 1992, Felix and Don't You Want Me.
3: En het is, ja, de airco doet het niet. En, het wordt alleen maar warmer en warmer. Het is gewoon, we feesten te hard in de studio.
2: Ja,
3: dat is het gewoon.
2: Mea culpa.

0: Don't You Want My Love. Als je net komt kijken via de socials, via Instagram live.
1: Als je net komt kijken ook.
0: Ja.
1: Als je net komt kijken. Dat.
0: Of misschien via echtwpartstad.nl. Welkom, we hebben het echt al anderhalf uur ontzettend gezellig.
1: Ja, zeker weten.
0: We hebben gebeld met Milan van Even Serieus over het mysterie op de Zwarte Cross. Dat gewoon echt zo is gegaan zoals het ook gezegd is.
1: Zoals het in de media ook was.
0: Inderdaad, ja. Ze mochten niet optreden met Baila de Gasolina. Terwijl dat natuurlijk hun eerste en enige hele grote hit is.
1: En ze hebben toch een go gekregen. En waarom? Omdat het plaatje Baila de Gasolina al heel veel de DJ's en zo gedraaid was op de Zwarte Cross.
0: Ja.
1: Dus kon de Zwarte Cross niet meer zeggen. Ja, maar jullie als band, waar de plaat van is, mogen hem toch echt niet gaan doen.
0: Nee, dat kan ik gewoon echt niet.
1: Dus dat is dus gewoon wel echt waar geweest. Ja, het was geen grap.
0: Nee,
1: ze dachten tot het laatste moment ook nog dat het een grap was, maar het was geen grap.
0: Nee, het was zeker geen grap. Nee. Wat ook geen grap is dat wij hier gewoon lekkere muziek staan te draaien.
1: En jij een beetje staat te dampen hier, want ik heb die fan die OnlyFan hebben op jou gericht.
0: Ja.
1: Misschien dat je een beetje wind nu meekrijgt.
0: Ik heb wind mee.
1: Je hebt de wind mee.
0: We zijn net zo uit de socials geknald. Ja, dat gebeurt wel eens inderdaad, ja. En dan vind ik het zo irritant dat je niet meteen gewoon live kan gaan. Want kijk, dan klik ik hierop en dan krijg ik weer dat ik
1: een
0: app moet maken. Nee, dat is eigenlijk heel verdrietig. Okay. Het broertje van Billy is gisteren gecremeerd.
1: Oh, sorry, dat wist ik niet.
0: Dat is echt, ja. Billy, mijn hond, die is 10 maanden geleden hebben we die laten inslapen. En we hebben nog contact met een paar mensen die zijn broertjes hebben. Met eentje gaat het nog heel goed en de ander die is, hoorde ik vandaag, ingeslapen. Ja, ontzettend verdrietig.
1: Absoluut.
0: En ik was dus aan het zoeken naar mijn live-knop, maar daar kwam een foto
1: live-knop.
0: Van. Hij heette Bolken.
1: Hij heette Bolken, oké.
0: Bolken de beer. Dus en intussen draaien we gewoon nog lekkere muziek uit 1992. Oh, ik heb even aan Maurice gevraagd van, ken jij misschien toevallig nog meneer Meens?
1: Jullie zijn het gewoon echt uit het zoeken ook,
0: ja,
1: hè?
0: Ja,
1: gewoon live op de radio gewoon iemand gewoon na en checken.
0: Ja.
1: Dus
0: ja, maar Maurice is een paar jaar ouder dan ik. Maar Maurice en ik zaten op dezelfde school. En hij de naam zegt me wel wat.
1: Ja, misschien heeft Maurice er wel goede ervaringen mee.
0: Nee,
1: misschien had hij gewoon
0: een
1: pik op jou.
0: Ik heb niet gehad, want ik zat op de MAVO. En
1: hij is gewoon naar jou vertrokken. Gewoon. Dat is het gewoon.
0: Oh.
1: Nee, niet nog een jaar. Ik ben weg.
0: Ik ben er echt van tussen. Oh, vreselijk. Nou ja, als je het dan toch over school hebt, dan heb je het wel over Live and Learn, toch?
1: Dan heb je wel voor Live and Learn.
0: Ja.
1: Tegenwoordig is het meer de iPads en Learn. En Live is ook niet meer echt Live.
0: Nee.
1: Dus gelukkig was in 1992 alles anders.
0: Ja, en lekkere muziek van Joe Public.
1: En de VHS-banden ook. Ja, ook dat
0: en
1: nog.
0: De

0: Ja, die is ook erg lekker. Maar je hebt nou een plaat erin zitten.
1: Ja.
0: En die volgende plaat, die is wel een beetje van ja, vroeger de CD kunnen volgen ook.
1: Ja, ik ga hem even bijpakken.
0: Candlelight.
1: Ja.
0: Die ding, even bijpakken?
1: Ja.
0: Wat ga je erbij pakken?
1: Het origineel.
0: Oh, het origineel ga je erbij pakken. Ja. Oh. Ja, dat is een goede voorbereiding om te raken.
1: Ja, ja, zeker.
0: Elke week. We overleggen ook allemaal wat we gaan doen.
1: Ja.
0: Hè? Kim? Kim doet
1: lekker
0: gewoon een beetje dat.
1: Spontaan.
0: Goed, een hele lange intro. Volgens mij heeft hij een 40 seconden intro die we niet kunnen doorspoelen.
1: Oh, daar komt
0: hij.
1: Ja, als je nu luistert thuis, niet via de socials, dat lukt niet.
0: Hier ga je toch helemaal op, of niet?
1: Oh, ik vind dit zo lekker. Het is Spandau Ballet and True uit de 80's. En in de jaren 90 waren er een paar jongens.
0: Hij is officieel uitgebracht in 1991 door PM Dawn.
1: Ja.
0: En hij heette Set Adrift on Memory Bliss.
1: Ja.
0: En hij is, denk ik wel, even lekker als deze. Ja. Misschien nog wel lekkerder.
1: Het is in ieder geval zo'n plaatje dat je nergens meer hoort.
0: Nee, want ik zei net tegen je. Ik zeg, wat is
1: het? Zet die eens aan, wat is het?
0: Ja, ik ben nooit van de platen, weet je. Dat, nee. Ik wist ook altijd van de cd's waar welke track op stond.
1: Ja.
0: En soms weet ik helemaal niet hoe je heet. Dan kun je vragen, wat heb je net gedraaid? Weet ik veel. Nee. En vroeger toen ik cd's draaide, weet ik het echt niet. Want die cd ging terug de koffer in.
1: Nu kan ik
0: mijn playlistje. Oh, ik heb net die gedraaid.
1: Ja,
0: weet ik veel.
1: Ja, dit is natuurlijk al prachtig, het origineel.
0: Dit is zeker heel mooi.
1: Oh. Ik vind dat echt een fijne 80s band, Spandau Ballet.
0: Ah, dat vind ik ook zeker.
1: Oh, lekker. En Gold vind ik ook fantastisch.
0: Die is ook helemaal leuk.
1: Maar het ging natuurlijk om deze. Het is een a cappella, een soort van R&B-achtig iets van PM Dawn. Nooit meer iets van gehoord. En ze noemden het Set Adrift on Memory Bliss.
0: Hij is zo lekker.
1: Ja.
0: Ik zei net al, de Candlelight Hits.
1: Ja, en een heel goed excuus om deze te draaien, want hij komt uit 1992. En daar draaien we dit hele uur liedjes uit. Wij waren

0: naar het origineel van Spandau Ballet, True. Werd dit gemaakt in 1991 en was het een hit in 1992. Ik zeg het nog maar een keer. PM Dawn en Set Adrift to Memory Bliss.
1: Even nog een vraagje van het doosje.
0: Oh ja, het vraagje uit het doosje.
1: Heb jij ergens een tattoo of piercing?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee, ik heb wel een paar piercings gehad. Maar voor wat betreft tatoeages heb ik eigenlijk redelijk vaak gedacht van... Goh, zou ik? En elke keer toch gedacht... Volgens mij ga ik daar niet blij van worden.
1: Weet je niet, toch? Of niet? Gaan we een keer een tv-uitzending maken? Kim en Erik en de dingen die ze niet moeten doen.
0: Oh ja. Ja, dat zou kunnen.
1: Lijkt me heel leuk. Kunnen we de afleveringen daarna kunnen we gewoon kijken voor een laser removal tattoo-dingetje.
0: Dat is nog veel pijnlijker dan een tatoeage laten zetten, zo'n laser. Hou op, jongens.
1: Nog even een andere. Welke vakantielanden staan in jouw top 3?
0: Oeh, ja, ik vond New York echt fantastisch. Ik heb toch niet eens zo heel erg veel gehad, hoor. Ik kan Spanje altijd wel waarderen, maar ik vind Duitsland ook leuk, want dan kun je gewoon altijd lekker eten.
1: Duitsland.
0: En ik zou heel graag meer willen zien van ons eigen land.
1: Ja, maar ja, goed, je hebt een auto, toch?
0: Ja, dat is zo, maar
1: jij
0: toch?
1: Jij komt nog best wel vaak het land in.
0: Ja, maar weet je, dan ga ik naar Amsterdam, ga ik naar de radio en dan ga ik daar zo dingen doen en naar vriendinnen, weet je, die ik daar heb. Maar ik zou best wel eens... Het is heel erg, hè. Ik ben nog nooit in Giethoorn bijvoorbeeld geweest.
1: Of in Sluis, in Zeeland.
0: Nee, maar ik bedoel, miljoenen mensen gaan naar Nederland om daar dingen te bekijken. En wij denken met gierende banden naar het buitenland.
1: Ja, nee, daar heb je van de ene kant wel gelijk in.
0: Ja, toch?
1: En er zijn inderdaad nog genoeg leuke dingen te zien. Nou goed, dan kunnen we een keertje nakijken. Een project van haken. Lijkt me heel leuk. Laatste vraag. En ik denk dat ik
0: Henry zegt nog, Kim, die bootreis waar ze aan het zingen was. Ja, een cruise is ook heel vet.
1: Ja, een cruise.
0: Ja, een cruise is echt fantastisch.
1: Die bootreis waar ze aan het zingen was. Ja, je staat eenmaal op YouTube, kom je niet meer vanaf. Nee.
0: Ik ben gaan zingen op een boot. Oh, ja, dat was zo'n cruise ship. En dan hadden ze dan live karaoke. Dus dan kon je karaoke doen met een band. En dat vond ik minder spannend dan karaoke met van die schermen. Dus dan ben ik daar gewoon gaan zingen van Simply the Best.
1: Jan Man heeft het opgenomen.
0: Die heeft dat opgenomen, we hebben dat YouTube geknald. Maar vanuit daar ben ik, ja, in diezelfde week kregen wij te horen dat we hier radio konden gaan maken. Zeven jaar geleden was die week.
1: Okay.
0: Dus ik zat op die boot en ik werd uitgenodigd voor de Academy. Toen kwam ik jou hier tegen. Daarna ben ik met jou op tv gaan presenteren. Nog meer op tv gaan presenteren. En toen ben ik dagvoorzitter geworden. Dus eigenlijk, dat hele karaoke verhaal op dat podium waar Joep me opschopte, is eigenlijk een beetje de aanleiding geweest van wat ik nu doe.
1: Ik denk eerder de straf.
0: Nee, ja, voor andere mensen misschien die luisteren. So sorry.
1: Laatste vraag. Ik weet het wel. Ruim op tijd of last minute?
0: Ruim op tijd.
1: Ja, dat dacht ik al. Ja. Bij mij is hij andersom, dat weet je.
0: Ja, maar daar heb je pilletjes voor, gelukkig.
1: Ja, maar die zorgen niet ervoor dat ik altijd op tijd kom.
0: Nee, dat klopt. Maar ik ben er wel.
1: Ik ben er wel.
0: Je bent er altijd.
1: Ja, dat wel.
0: Weet je, ach ja. De een wat meer, de ander wat minder. Meer en meer.
1: Meer en meer, minder en minder. Ja, dat kan.
0: More and More, Captain Hollywood Project 1992.

0: Leuk hoor.
1: Meer en meer temperatuur.
0: Ja. Meer en meer temperatuur. Ja, ja, ja, we laten de temperatuur lekker stijgen hier. Captain Hollywood Project, More and More. Uit 1992, het jaar waar we het hele uur liedjes uit hebben gedraaid. En waarom? Omdat ik gisteren 46 ben geworden. Omdat Erik woensdag 46 wordt. 46 en 46 is 92. We love the 90s. Dus ja,
1: ja, dit is wel echt,
0: een goed excuus.
1: Ja, dit is echt een heel goed excuus.
0: Volgend jaar 1994, want dan is het 47 en 47.
1: Ik moet een jaartje wachten.
0: Ja.
1: Ik heb eventjes gegoogeld naar Kim Broens op YouTube. En even voor Henry, het zijn geen 10 miljoen views. Het zijn
0: jongens.
1: 210 ja, weergaven 7 jaar geleden.
0: Ja, weet je, wat
1: op jouw kanaaltje.
0: Ja.
1: 40 video's, 11 abonnees.
0: Ja, weet je.
1: Ik zeg, ik moet geen influencer worden. Dat gaat er niet
0: nee,
1: om.
0: Maar ik zet daar gewoon wat eigen dingen op. Dat hoeft voor de rest niemand te zien. Maar ja, ik sla daar gewoon wat video's op en zo.
1: Weet je wat pas irritant is?
0: Nee.
1: Ik stond mijn boot is, hè, pas bij boot 29.
0: Ja, en wat was Madonna, 79?
1: 79 of 80.
0: What the bloody hell.
1: Oftewel, dan gaan we niet op wachten.
0: Nee,
1: ik zie het pingetje wel van NOS voorbij komen.
0: Oh.
1: Als we dadelijk gewoon in de stad staan. Want dit is, ja... Het gaat hem niet worden, nee.
0: Henry vraagt, wat is jullie recept om er zo jong uit te blijven zien? Ja, nou ja, Henry die reageert al op onze Facebookpagina. Zijn jullie 46? Zeg, ja, maar hoe oud denk je dan dat we zijn? 46, ja, maar wat dacht je dan? Ja,
1: dat
0: wij
1: hebben
0: zijn
1: net
0: 46,
1: verklapt.
0: Allebei.
1: Oh, ik zie net dat onze temperatuur-displaytje hier gaat gewoon gedimd.
0: Oh ja.
1: Oh ja, misschien heeft het te warm. He, kan. Alles gaat kapot.
0: Alles kapot.
1: Dat we er jong uitzien. Nou, dankjewel, Henry.
0: Ja, fijn. Ik word sowieso wel al jaren, een jaar of 7 jonger geschat.
1: Ja, dat
0: ik ben.
1: Is altijd bij jou. Ja, maar goed,
0: maar,
1: ik bedoel...
0: Ja.
1: Dat is Kim. Hè?
0: Ja.
1: Kim kan ik alles
0: Kim
1: aan, lieve mensen.
0: Niet volwassen.
1: Kim, nee, dat sowieso niet. Zet Kim in een pretpark.
0: Ja!
1: Waar.
0: Ik vind het alleen al daarom zo jammer dat ik geen kinderen heb kunnen krijgen.
1: Ja, nee, oké. Okay, maar goed, ik moet hier een trekker omdoen, want je bent weg. Dat. Kim in een pretpark.
0: Ja, of bij de churros, of bij de hamburgers,
1: ja, dat
0: of in de achtbaan.
1: Ja, dat voor de churros. Ach, ik ruik wat. Lekker. Ik vind het helemaal prima, hoor. Ik vind het helemaal leuk, daar niet
0: ja,
1: van.
0: Ja, lekker toch.
1: Maar inderdaad, ja, dat houdt je jong, denk ik.
0: Heerlijk. Oh, ik hou
1: en ziet er jong uit. Ik weet niet, ik bedoel, steeds minder haar omhoog. Ik zie er heel mooi die camera naar boven. Dus ja, of dat er nou beter
0: jongens,
1: op wordt. Nee, joh.
0: We doen zo ons best.
1: Ja, dat wel. Maar
0: het is tijd om te gaan. Het is bijna 8 uur. We hebben er nog eentje. Wel een hele leuke van Tom Cochrane. Life is the Highway.
1: En dat
0: is
1: alleen maar leuke muziek.
0: Dat doen we sowieso, inderdaad. Volgende week zijn we er gewoon weer. Proberen we ook weer lang live te gaan. Via de socials. En dan via Instagram live. En anders via de website kun je meekijken, meeluisteren. En natuurlijk ook gewoon Good Old Fashioned Radio.
1: Dat kan ook. Gewoon
0: en
1: via de FM
0: Plus.
1: Of DAB Plus.
0: Ja, zeker. Wij gaan eruit. We gaan ons klaarmaken voor een fantastische avond in het centrum van Heerlen.
1: Ja, voor ons wel, ja. Ik denk dat Heerlen ging met gewoon... Dus dat Heerlen is afgesloten.
0: Ja.
1: Dat.
0: Maar wij staan nog om.
1: Ja.
0: Ja, allemaal dikke prima. We gaan er dus uit met Tom Cochrane. Heerlijk dit.
1: Ah, en de airco doet het weer. De airco gedaan.
0: Echt, ja.
1: Ah ja, gaan we moeten gaan.
0: Staat
1: ach, ja.
0: Aan.
1: Jongens, bedankt voor het luisteren
0: bedankt
1: allemaal.
0: Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Ontzettend leuk dat jullie erbij waren. Wij zijn er volgende week weer om 6 uur.
1: Een hele fijne zaterdagavond.
0: Ja, en een fijn weekend nog.
1: Ik zeg bye bye.
0: Bye bye, life is a highway. Onthoud dat.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
7: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
8: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land.
7: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
9: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
10: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De kanaalparade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. Volgens de organisatie verliep de dag gemoedelijk en kwamen veel mensen juist nu hun steun aan de LHBTI-gemeenschap tonen. Premier Jetten en burgemeester Halsema waren ook aanwezig. In de nacht voorafgaand aan de Pride werd een ING-pand in Amsterdam beklad. De politie doet er onderzoek naar. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. 1 persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden zonder toestemming een feest opgezet op een industrieterrein aan de Buitenhavenweg, met een aantal tenten en grote geluidsinstallaties. De politie vroeg de bezoekers om te vertrekken en dat gebeurde ook zonder geweld. De gemeente Lelystad onderzoekt nog mogelijke maatregelen tegen de organisatie van de illegale raveparty. De Pride-viering in de Duitse stad Hamburg heeft vandaag een recordaantal bezoekers getrokken. Volgens de organisatie en de politie kwamen er ongeveer 300.000 mensen naar de optocht, veel meer dan de verwachte 250.000. Vanwege de dodelijke aanslag op een Pride-evenement in Berlijn van vorige week waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De stoet in Hamburg begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is zijn plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal aan investeerders te verkopen. Infantino trok dat voorstel vandaag weer in, maar de kritiek op hem blijft. Inmiddels zijn al 96 van de 211 voetbalbonden tegen zijn aanblijven. En om de Zwitser weg te sturen zijn nog 10 extra stemmen nodig. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang bij Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Kom binnen.
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Volgens onderzoekers en de Spaanse autoriteiten gebruikten ook mensensmokkelaars die. Inmiddels zijn de meeste migranten weer terug in Marokko, maar de online campagnes roepen wel vragen op over de rol van desinformatie en mensensmokkelbendes. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. Voor het eerst werden zelfs meer volledig elektrische auto's verkocht dan hybrides. En nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt op benzine of diesel. LPG is helemaal niet meer interessant. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG en Rijvereniging. Het totale aantal autoverkopen daalde licht en Kia was opnieuw het best verkochte merk. Tegelijkertijd zagen ook Chinese automerken hun marktaandeel verder groeien. De Canal Parade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. Volgens de organisatie verliep de dag gemoedelijk en kwamen veel mensen juist nu hun steun aan de LHBTI-gemeenschap tonen. Premier Jetten en burgemeester Halsema waren ook aanwezig. In de nacht voorafgaand aan de Pride werd een ING-pand in Amsterdam beklad. De politie doet er onderzoek naar. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op één na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Alleen de epidemie in West-Afrika van 2014 tot 2016 was nog groter. De WHO waarschuwt dat deze variant van het ebola-virus zich in uitzonderlijk hoog tempo verspreidt en inmiddels al meerdere provincies in Congo heeft bereikt. Er is nog geen werkend vaccin of medicijn tegen ontwikkeld. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaarttunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
9: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Wow!
5: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
5: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
6: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. De oorzaak is nog onduidelijk, al melden Russische media dat er mogelijk sprake was van een gasexplosie. Het gebied is afgezet en de autoriteiten doen er onderzoek. Het geplande fietsevenement in Moskou van afgelopen avond is uitgesteld vanwege de explosie. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Volgens onderzoekers en de Spaanse autoriteiten gebruikten ook mensensmokkelaars die. Inmiddels zijn de meeste migranten weer terug in Marokko, maar de online campagnes roepen wel vragen op over de rol van desinformatie en mensensmokkelbendes. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. Voor het eerst werden zelfs meer volledig elektrische auto's verkocht dan hybrides. En nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt op benzine of diesel. LPG is helemaal niet meer interessant. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG en rijvereniging. Het totale aantal autoverkopen daalde licht en Kia was opnieuw het best verkochte merk. Tegelijkertijd zagen ook Chinese automerken hun marktaandeel verder groeien. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op één na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Alleen de epidemie in West-Afrika van 2014 tot 2016 was nog groter. De WHO waarschuwt dat deze variant van het ebola-virus zich in uitzonderlijk hoog tempo verspreidt en inmiddels al meerdere provincies in Congo heeft bereikt. Er is nog geen werkend vaccin of medicijn tegen ontwikkeld. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat.
8: Audiofrenzy.nl.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
10: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
9: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
12: Klaar met werken? Autovies. Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.

0: 5'9", brown eyes.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Kom binnen!
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek... in

0: pakken, zet de tijd op 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politie-inzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij één persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko van afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft ondertussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. De oorzaak is nog onduidelijk, al melden Russische media dat er mogelijk sprake was van een gasexplosie. Het gebied is afgezet en de autoriteiten doen er onderzoek. Het geplande fietsevenement in Moskou van afgelopen avond is uitgesteld vanwege de explosie. En de grote natuurbranden in Frankrijk zijn grotendeels onder controle, dat zegt premier Le Cornu. Rond Bordeaux en in het departement Var woeden dagenlang grote branden, waardoor veel inwoners moesten worden geëvacueerd. Volgens de premier is de situatie flink verbeterd dankzij de inzet van de hulpdiensten en de gunstigere weersomstandigheden. Wel wordt er gevreesd dat de natuurschade uiteindelijk erg groot is. Er werd in Frankrijk dit jaar al zo'n 119.000 hectare door natuurbranden verwoest. Het weer, het is droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow! Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: uitbraken, zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven...